you know. I want your money.

0: ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: En, moeten we onze handdoek al gaan leggen?
6: Jawel. Ik heb de indruk dat we te laat zijn. Dat is al keilicht buiten eigenlijk. Maar het is nog maar 6 uur.

0: Tom O'Dell, zo heet hij. En Another Love.
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Die laatste, dat is mijn collega.
2: Dat ben ik.
0: Ja, dat is hij. Ja, hallo, ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Die heeft precies een kleinigheidje gemist in de loop van de voorbije jaren. Maar je begon met, moeten we onze handdoek al gaan leggen? Ik weet niet of het jou enigszins opgevallen is. Maar
2: jij haat dat. Ik
0: weet
2: heb dat.
0: Een absolute bloedhekel aan mensen die hun handdoek gaan leggen.
2: Ja, maar ik ben het tegenovergestelde. Dus we gaan toch een
0: compromis?
2: Een compromis à la Belge moeten verzinnen.
0: Ja, stel maar iets voor.
2: Ah, nee, maar zal ik dan een handdoek leggen in uw plaats? Dan heb jij dat niet gedaan.
0: Ja, maar dan ben ik wel een even grote, irritante klootzak in
2: voor
0: totaal.
2: Voor alle duidelijkheid. Het is jaren, 10, 15 jaar geleden dat ik ooit nog eens een handdoek heb gelegd. Ja. Dus ik doe het niet, hè. Ja, maar ik wil
0: maar
2: het doen.
0: Ik denk dat het fenomeen nog wel steeds bestaat, hè.
2: Wat ik wel heb, is dat ik denk van, ik ga zo snel mogelijk gaan eten aan het ontbijt en zo. Je kent wel als je op vakantie bent.
0: Dan ben ik mee,
2: ja. dan is dat mee.
0: Ja, dan snap ik het.
2: Dus zo snel mogelijk gaan eten, om dan wel ook zo snel mogelijk aan het zwembad te kunnen gaan liggen.
0: Ja. Maar ondertussen ligt die een handdoek al 3 uur... Alleen.
2: Ah, nee, want ik heb nu niet over die handdoek. Hè, dus even handdoek vergeten. Maar dus gewoon zo snel mogelijk gaan ontbijten. Om dan zo snel
0: want
2: mogelijk.
0: Het scenario is natuurlijk gewoon dat die handdoek er ligt voor het ontbijt. Hè?
2: Al... Ah, nee, maar ik zeg het net. Nee. Als ik zo snel mogelijk ga gaan eten, is dat niet nodig.
0: Nee. Want ja, de beste plaatsen zijn al bezet dan op dat moment. Door wie? Door handdoeken. Niet door mensen. Dat is toch belachelijk?
2: Ja.
0: Er ligt niet.

0: Duidelijk met dat je juist weer uit bed gestapt. Die Bruno Mars en I Just Might.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
2: Het is duidelijk, de mensen zijn alive and kicking. Want eigenlijk is dit het moment dat wij een nummer nodig hebben om jullie alive and kicking te krijgen. Maar dat is dus wel al gebeurd, denk ik.
0: Ja, en er zitten een paar dingetjes tussen waarbij het dan kriebelt om dat te doen. Niet omdat dat deel uitmaakt van ons standaard assortiment. Wel in tegendeel, Willy Sommers met Laat de zon in je hart werd gevraagd hier. Mensen zijn klaar voor de zomer, hoor. Die gaat dus vandaag zo'n beetje beginnen.
2: Ja, maar ik denk dat je er vandaag ook nog niet te veel mag van verwachten.
0: Nee? Het is eigenlijk 23.
2: Pas... Ja, maar het is ook nog wat bewolkt en zo. Dus het is eigenlijk pas morgen dat het volop zal... Nee?
0: Ja, maar het verschil gaat al zo dag en nacht zijn met de afgelopen 2 weken. Dat die paar wolken, het kan ons niet schelen, zo Koen.
2: Nee?
0: Nee. En dan beginnen ze inderdaad te overdrijven, maar goed.
2: En dan zondag, het is te warm.
0: Zondag is
2: het is te warm.
0: Was het maar terug een keer wat frisser.
2: Ik ben al aan het zweten.
0: Nee, dat gaan we niet doen, jongen. We gaan echt niet klagen.
2: Nee.
0: Maar ik heb een vreemde inzending gekregen van Vanessa. Die schreef, ben ik op tijd voor het BVV'tje? Het zal wel zijn, want ze heeft dat om 17:30 hier al doorgekwakt. Maar goed, de afdeling microkabels van B-kaart in Zwevegem. Dus we gaan hier een BVV'tje draaien, niet voor één iemand, maar voor een hele afdeling. Ik weet niet over hoeveel mensen het gaat natuurlijk.
2: Maar wacht eens even, dus microkabels, zijn dat kabels die deze microfoon, of heeft dat totaal niets mee te maken, microkabels?
0: Ja. Vanessa, even een vraagje van professionele aard. Microkabels, zijn dat kabels voor micro's?
2: Of zou zijn logisch gewoon zijn.
0: Heel kleine kabels. Microkabels.
2: Nou, zo'n klein microkabeltje.
0: Enfin, laat het ons even weten. In ieder geval, jullie BVV'tje is het dus geworden, hè? Deze Faithless.

0: Ja, voor degenen die nu in spanning voor hun radio zitten van... Ja, ondertussen zal het antwoord waarschijnlijk al binnengekomen zijn van die microkabels. Ik moet u teleurstellen. Ze hebben daar ook nog iets anders te doen bij B-kaart in Zwevegem. We hebben het antwoord nog niet binnengekregen. Dus ze zijn ook volledig in het ongewisse van de waarheid. En niks dan de waarheid. Maar ze hebben toch hun BVV-tje al gekregen. Hè? Fateless and we come one.
1: Het World Wide Web is altijd ter beschikking. Microkabels, dat zou kunnen zijn de kabels in glasvezelnetwerken.
0: Ah, ja.
1: Zou dat dan de fiber zijn of is dat nog iets anders? Ik stel altijd bijvragen, hè? Zo blijven we bezig.
0: Ja, ja, inderdaad. Nee, goed. Dus we gaan nooit uitgeraken.
1: Ah ja, maar ja, goed. Kijk, dat is een mens.
0: En waarom heet het dan microkabels?
1: In de telecommunicatie zijn microkabels miniatuur glasvezelkabels met zeer kleine diameters. Ze worden doorgaans gebruikt om bestaande netwerken
0: uit te breiden. Oh, wacht even. Mijn papa heeft daar ook nog gewerkt bij B-kaart in Zwevegem. En ze doen daar draad voor in de tuin.
1: De afsluiting.
0: Dat is iets helemaal anders. Of kunnen met die fiberdraden ook uw afspannen?
1: Schone
0: nog. Wel handig.
1: Ik heb nog een beetje over.
0: Ze moeten altijd van die puttekes graven om de fiber tot bij jou binnen te brengen. Ja, als je dat gewoon als tuinafrastering gebruikt, dan stoort dat niet eens dat die draden er liggen. Dat zou toch een praktische oplossing zijn.
1: Of als ze dan bezig zijn in straat, zeg nu dat je toch bezig bent. Ja. Kun je even mijn tuin doen?
0: Ja, kun je dan even aan de tuin, aan de buurman duidelijk maken dat mijn hof tot hier komt.
1: En niet verder.
0: Ja, en durft nog... Uw lelijke struik te dicht planten.
1: Ja, dat is altijd... Je ziet dat op tv, je hebt zo'n programma's die daarover gaan.
0: Er is een nieuw programma in dat verband, hè.
1: Is dat opeen dat ze zo met
0: kunnen we overeenkomen?
1: Met Britt van Marsenille.
0: Dus dat heet, kunnen we overeenkomen? Het uitgangspunt is dus... We gaan overeenkomen. Nee, daar wordt keihard ruzie gemaakt. Ja, fantastisch.
1: Ja. Maar uiteindelijk wordt er wel met een oplossing gekomen.
0: Is het niet altijd zo?
1: Nee. Maar ze hebben het dan alle twee...
0: Ik heb één aflevering gezien. Jean-Marie de Dekker die kwam daarin voor. Daar kwam niet echt een oplossing uit de bus, hoor. Dat kun je wel iets bij voorstellen, zeker.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
4: Koop lokaal. Voilà.
3: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom.

0: denk dat we het kunnen samenvatten dat het overal gebruikt wordt, maar niet op dezelfde manier. Nee, dat het anders is samengesteld en zo. Maar goed, dat microkabels belangrijk zijn, dat is een feit.
1: En Janine heeft ook geschreven, je hebt C-kabel, microkabel en oplaadkabel. Ja, dat zal wel.
0: Ik geloof, we geven je helemaal gelijk, Janine.
1: Ja, als het over dingen gaat waar we geen verstand van hebben, en dat zijn er veel, dan geven de mensen nogal eens gauw gelijk. Dat is waar. En Nikki die beweert, het zal wel fiber zijn. Ik ben fiberlasser. Oeh, lasser.
0: Moet je lassen bij de fiber?
1: Blijkbaar wel. Want anders, ja.
0: Ja, dan kan die
1: anders staat Nikki daar schoon. Ik ben fiberlasser. En dan komt iedereen zeggen, maar wij hebben helemaal geen lassers nodig voor de fiber.
0: Ah ja, ik dacht dat die gewoon een put moesten maken en dan die kabel leggen.
1: Ja, moest je zeggen, ik ben graver. Dat zouden we meteen... Dat hebben we allemaal al gezien op straat.
0: Of de kabel binnentrekken of aansluiten of zo.
1: Dat is waar. Heb jij hem laten binnentrekken? De kabel van fiber.
0: Toch niet dat
1: die vraag heeft iedereen al gekregen. Hè?
0: Maar toch niet,
1: wilt u de kabel bij u? Je moet daar niks mee doen, maar dan ligt hem er al voor het geval dat je hem ooit zou willen nodig hebben. Zo, ja.
0: Ik ben er niet van op de hoogte. Dus, nee? Dus ik ga er vanuit van niet.
1: Dus bij jou heeft de straat nog niet 17 keer opgelegen.
0: Jawel, maar ja, goed, voor andere dingen. Maar ja.
1: Waarom doen ze dat niet tegelijk? Hè?
0: Ja, maar ja, goed.
1: Ja, daar zijn we niet verstandig genoeg.

0: DJ Wout, Jan Vervloet en Dave McCullen zeggen I'm sorry. Ja, maar nu we dat plaatje gehoord hebben, kunnen we toch zeggen, het is niks.
1: Het is
0: niet erg. Vind het goed plaatje.
1: Voilà, ik zou ook mijn excuses willen aanbieden, want je moet op dit ogenblik een 15-tal minuten aanschuiven. Niet dat ik er kan aan doen, maar toch op de E40 naar Brussel. Ik mag wel de boodschap melden tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. 15 minuten bijtellen dus.
0: Een voorbeeldje van schiet niet op de pianist, hè? Zoiets.
1: Lees ook maar wat er staat.
0: Ja, maar ik vind het sympathiek dat jij de verontschuldigingen daarvoor
1: aanbiedt. Ja, ik leef mee met de mensen die daar staan aan te schuiven.
0: Oh ja, voilà. Want allez, zo vroeg wil je nu toch niet in de file staan. Daar zijn we het allemaal over eens.
1: Ja, maar de koffiekoeken in Groot-Bijgaarden zijn goed. Ja? Even afrijden in Groot-Bijgaarden.
0: Ja?
1: Moet er wel geraken natuurlijk, maar goed.
0: Ja. En gespaard hebben waarschijnlijk. Hé, is dat niet?
1: Is dat...
0: Zo in die nafstations is het toch altijd veel te duur.
1: Ja.
0: Hé?
1: Ja, oké, maar ja.
0: Het is toch...
1: Ik weet het, maar je betaalt ook een beetje het feit dat het er is, hè. Allee, ik bedoel,
0: op een onmogelijk uur, dat is ook wel waar.
1: Dus die mensen zitten daar in de nacht te wachten op
0: mijn
1: klant.
0: Maar ik heb nog niet zo heel...

0: lang, ik had kaas nodig, jonge kaas.
1: Hebben ze daar in Texas om?
0: Ja, ik heb dus een pakje jonge kaas gekocht. Waar gaat dat hier eigenlijk allemaal? Een pakje jonge kaas.
1: Ja?
0: En dat was echt een prijs maal 3 maal 4 van in de winkel.
1: Ik heb onlangs...
0: Maar ik had het nodig, ik was blij dat ik het had. Ja,
1: ik heb onlangs tandpasta en deodorant gekocht.
0: Ja.
1: Omdat ik niet naar de winkel kon gaan overdag. En zakenman is dan... Allee, ik was maar... Nee, en het was 22:30 s'avonds. En ik dacht, ik wil mijn tanden
0: ook kunnen poetsen. En wat heeft u gekost?
1: Ik denk dat ik €12 betaald heb.
0: Dat is echt toch genoeg.
1: Voor een deo en tandpasta. Ik dacht, pardon. Maar ik heb het wel met een glimlach betaald. Want ik was blij dat ik
0: en
1: het had.
0: En met een frisse adem nadien.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Zeg.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
7: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Die Moskoopman!
9: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
13: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
17: Ja, hè.
18: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
17: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
17: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
17: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
19: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ed Sheeran en... Zo heet het, ja, zoals je weet gaan we altijd na het overzicht van de krantenkopjes ons even bezighouden met één van die krantenkopjes. En vandaag is dat die van De Standaard. Ik weet het, ik pak af en toe al eens graag uit met mijn kennis over de wereld en omgeving. Hè? En hoe alles georganiseerd is. Maar dit gaat mijn petje, ik krijg er koppijn van, eerlijk gezegd, van de kop van De Standaard vandaag. De kop is... Uitzendbedrijven, oh, even pauze, dat zijn dus geen radio- of televisiestations. Dat is wat ik eerst dacht. Die zenden toch uit? Nee, uitzendbedrijven, dat zijn dus de interims en zo, interimkantoren.
1: Ja, dat wil zeggen dat ik jou in dienst neem en dat ik je op een andere plaats ga stockeren.
0: Het zijn de belangrijkste werkgevers van ons land. Even tussen de lijnen door.
1: Ja, ook geweldig goed dat het bestaat.
0: Ja, ja, zeker. Maar goed, dus maar en uitzendbedrijven en overheid niet klaar voor de toepassing van de centenindex. Oké, ze hebben zich niet goed voorbereid, of de wet komt er te rap, of weet ik veel wat. Maar dan moeten we natuurlijk eerst weten wat de centenindex is. En het toeval wil dat mijn collega daar gisteren een studie aan gewijd heeft, heb ik begrepen.
1: Nee,
0: wat is de centenindex?
1: Wel, dat betekent eigenlijk dat de lonen nog wel meestijgen. Dus dat heeft alles te maken met de
0: inflatie.
1: De indexsprong en zo, maar ze noemen het dus de centenindex. Dat betekent dat de lonen wel nog meestijgen.
0: Ja.
1: Maar niet voor iedereen even hard. Het heeft te maken met hoeveel je verdient. En alle mensen die dus meer verdienen dan 4000 euro, dat is het bruto maandloon.
0: Ja.
1: Vanaf dat moment, stel nu dat je 5000 euro bruto zou verdienen. Die eerste 4000, dat is voor allemaal hetzelfde. Dat is allemaal dezelfde...
0: Ah ja, het is de surplus die niet meestijgt.
1: En dus vanaf die 4000 zit je in een ander systeem. En dat is dus eigenlijk de centenindex die dus minder snel gaat stijgen voor dat laatste stukje.
0: Op de mindoogse.
1: Ja, dus dat laatste stukje wordt eigenlijk anders geïndexeerd.
0: Goed,
1: snap je? Dus eenvoudig uitgelegd. Hè?
0: Dus jij kan dan ook meteen vertellen, de ondertitel bij de kranten, hè, daar staat, dus de uitzendsector zit met de handen in het haar over hoe ze die centenindex, die jij zo prachtig hebt uitgelegd, correct moeten toepassen. Vooral, en dan komt het, de berekening van de tijdelijke loonmatigingsbijdrage dreigt in de soep te draaien. Maar dat staat daar alsof dat iedereen weet, oh ja, natuurlijk de tijdelijke loonmatigingsbijdrage. Wat is dat? Dan?
1: Dat hoofdstuk heb ik nog niet gehad.
0: Dat moesten we niet kennen vandaag.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

0: inderdaad, weer galmt nog natuurlijk het applaus dat volledig terecht is voor mijn collega die de
1: centenindex.
0: Centenindex even, jongens, niet overdrijven.
1: Ben ik, mag ik veel overdrijven? Kom nog maar.
0: Nee. Dank daarvoor.
1: Alsjeblieft.
0: Nu moet ik wel zeggen dat Geert mij hier een berichtje heeft gestuurd. Dat doe ik ook even voorlezen. Ik kan het nog simpeler uitleggen, zegt hij. Het is een nieuwe manier om de werkende Vlaming die iets meer verdient te beroven, zonder het belasting te willen noemen.
1: Ja. Maar dus eigenlijk als je...
0: Dat geloof ik ook, eerlijk gezegd.
1: Wat?
0: Maar ja, goed, ja.
1: Nee.
0: Wat Geert hier dan?
1: Nee, maar eigenlijk... Nee. Ja. Wacht. Oh. Maar de werkende mens heeft het eigenlijk altijd gedaan. Alleen stel nu dat je denkt van, kom, ik wil een beetje extra mijn best doen om dan een beetje goed met een boterham te verdienen.
0: Ja.
1: Dat valt altijd uit een boot, hè.
0: Ja, wel ja. Dus wat je dan meer, ja, meer verdient, wordt niet mee geïndexeerd.
1: Nee.
0: Ja, dat is echt niet correct, hè.
1: Ja, maar ja, dat is het leven, hè, jong.
0: Ja, kijk, wat doen we eraan?
1: Maar goed, ik vind dat wel veel geld, 4000.
0: Bruto, hè.
1: Ja, ik weet het, maar ik denk dat weinig mensen dat hebben. Dat is echt, je moet dat is. Ja, maar dat is. Dat is.
0: Wacht, hè, als je 4000 bruto, even kort door de bocht, wat hou je daar dan netto van over? Dat is 2600, zoiets?
1: Nee, 900 of zoiets. Wacht, maar ik heb dat nu gisteren gezien in het... dat zat in het nieuws, hè.
0: Ja.
1: De werkende Vlaming heeft... Het gaat nu even over netto. Ja. Heeft netto 2895.
0: En ik ben dat zal 4000 en
1: wel, ja,
0: zijn.
1: Ja. En ik was daar zo eens aan het kijken naar de reacties. Want ik ben zo iemand die nooit iets zegt op sociale media. Zo van die gazetten praat, hè. Je weet dat wel.
0: Nee.
1: En dan zag je eigenlijk allemaal mensen die zeggen... Ja, maar ik heb... Als ik die gemiddelde zie, zoveel verdien ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus mensen...
0: Ja.
1: Nee? Ja.
0: En Jules die schrijft, werken ging toch meer beloond worden? Dat hebben ze gezegd, hè.
1: Ja, maar tot 4000, hè.
0: Ah ja, onder de 4000 moet u best niet te veel meer komen doen, ze. Zeg, daar hadden we geen rekening mee. Ah, Maarten schrijft, 4000 bruut, vertegenwoordigt 2550 ongeveer.
1: Oh, zo weinig.
0: Ja.
1: Oh.
0: Allee, maar we zijn toch weer vrolijk opgestaan allemaal om onze volle 4000 bruut te gaan verdienen.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Hey.
0: Ja. Wil u opslag? Nu begon.

0: La Bizarre, dat kennen we natuurlijk, want ja, dat heeft al verschillende vaders en moeders gehad. Koen van der Sloten. Alok & Fadeless, nieuwe versie van het nummer, dat origineel. En moet ik zien dat ik niet lieg, van Scooter was? Nee, sorry, van The Prodigy, als ik me niet vergis. Ik kan me vergissen. Ik moet het eens opzoeken. Maar de best bekende versie, dat is die van Brooklyn Bounce natuurlijk. Die horen we regelmatig in de Schaamteloze 300, die er waarschijnlijk binnenkort nog eens aankomt. Hè. Club Bizarre, ik zoek de... Ah, oeh, zeg zo'n 90. Die bedoel ik natuurlijk. Ah, ken je die?
1: Ja.
0: Dat zijn die van Das Boot. En die brachten het origineel uit in het midden van de jaren 90 al. Dus om maar te zeggen, het is een nummertje dat al een hele tijd meegaat.
1: Davy die heeft ondertussen bekend, want het ging een aantal minuten geleden nog over die centenindex en zo. En als je boven de 4000 euro bruto zit, dat je dan eigenlijk...
0: Verscheten bent.
1: En Davy, ja, die heeft in goede maanden, dan ja, zit hij net eigenlijk zo er een beetje boven.
0: Ja, dus daar hebben we dus niet veel aan.
1: Ja. Dus eigenlijk moet je... heel veel mensen die gaan loonsopslag gaan vragen, maar eigenlijk zou Davy loonsvermindering moeten gaan vragen, dat hij er net onder zit.
0: Maar stel dat je er net onder zit en dat je dan valt onder die andere regeling, en dan zit het er waarschijnlijk in, ik zeg maar wat, hè, dat je 3.950 brut, dat je daar dan meer aan overhoudt dan aan 4.200 brut. Dat zou dus zomaar gewoon kunnen, hè?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Aangezien dat alle 4000 euro zijn hetzelfde. Dus wat er boven gaat, oké, je hebt dat wel, maar voor het andere...
0: En nu is uw tekst natuurlijk... En ik had het nog zo goed uitgelegd, hè.
1: En ik had het nog zo goed uitgelegd.
0: Ja, voilà, inderdaad.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Dit is Stop!
8: 7 uur geweest.
9: En ik ben even de tekst aan het bekijken van Bart van Langenhoven. Ja. En ik denk dat hij opvallende cijfers heeft. Bart, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ik begin met opvallende cijfers over de werkdruk. Want niet alleen personeelsleden zelf, ook de werkgevers en bedrijfsleiders vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg ook opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven. Maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. Daardoor stijgt die werkdruk. En werkgevers vergeten soms ook te vaak dat hun personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in hun job. Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben kletterende ruzie gemaakt over de oorlog in Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voor meer diplomatie kiest omdat er een nieuw voorstel op tafel ligt om de oorlog te stoppen, terwijl Netanyahu dat juist niet wil. De Israëlische premier reageerde woest toen Trump hem vertelde dat hij onderhandelingen met Iran een kans wil geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één en dezelfde lijn zitten rond die oorlog met Iran. Dan nog voetbal met opnieuw twee rode duivels die een prijs pakken. Jurrie Tielemans en Amadou Onana. Ze wonnen gisteravond met hun Engelse ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal. Het eerste doelpunt kort voor de rust. De overwinning van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als de Engelse club vijfde eindigt in de Premier League, moet Sint-Truiden geen play-off spelen in de Europa League. En mag het meteen door naar de poelenfase. We krijgen eerst brede opklaringen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 90 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima tot 28 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zomers warm. Maxima opnieuw rond die 28, 29 graden.
8: Hij weet ons toch altijd te verrassen. Zeg, zit er ook een Limburgse gemeente in het Frankrijk? Ja, zou ik wel leuk vinden.
11: Hè? Nee, sorry, met hem aan.
8: Ja, jammer.
11: Ja, op de E19 richting Antwerpen.
8: Ja, wel, Antwerpen, jongen.
11: Antwerpen.
8: Lier is klappen.
11: Wel 20 minuten aanschuiven tussen Brecht en Antwerpen-Noord.
8: Brecht.
11: En nog richting Brussel op de E429. Een kwartier extra vanaf Tubeke daar.
8: Is het al?
11: Ja, het is alles.
8: Allee.
7: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
9: Die allebei mooi moeten praten, want de mensen moeten ons kunnen verstaan.
8: Zeker. Allee, we gaan een plutje draaien.
12: Supermout.

0: Laat ons hopen dat de taalcommissie niet aan het luisteren is.
1: De taalcommissie.
0: Oh, de sekkende. Supermode.
2: Van wat zit ik aan, manneke?
1: De taalcommissie. Oh, ja, dat is goed.
0: Ja, dat is goed, jongen.
1: Strikte nummerken, hè.
0: Supermode.
1: Supermode.
0: Tell me why.
1: Ja, zeker. Goed, beste vrienden. Oh, het is hier weer gezellig vandaag.
0: Wel, gaat het ook gezellig blijven?
1: Wesley heeft een topidee. Hij wil dat even delen met ons. Waarom is niet presenteren in het dialect? Op de dag van het dialect bijvoorbeeld. Wanneer is dat? De dag van het dialect? Zoek het eens even op, Louis.
3: Ja, voorlopig bestaat die nog niet echt.
0: Ah, we voeren die zelf in.
1: Donderdag 21 mei. Is vanaf nu... Ja, iemand moet ermee beginnen dan, hè?
0: Ja, ja, ik heb het er wel een beetje moeilijk mee.
1: Maar ja, welk dialect ga jij kiezen?
0: Wel, ja, punt, dat is punt. Maar ja, nee, we hebben allemaal onze afkomsten en zo. Maar ik heb het... Het past niet bij deze job, want in onze job hebben ze mij toch altijd er een beetje ingestampt dat je toch op je taal moet letten. En als... Nee, maar wacht. Ah, je let op je taal. Ah, dat is kijk.
1: Ja, dat is mij nog nooit opgevallen in al die jaren.
0: Nee, maar als je dat dan niet doet, dan vind ik dat een beetje respectloos naar de job. Ja. Snapte of niet?
1: Ja, ja.
0: Of klopt het? Maar ja.
1: Oh ja, helemaal.
0: Ja.
1: En let jij op je taal?
3: Nee, totaal niet.
1: Niet antwoorden. Hé, hey, maar ik ben hem wel tegemoet gekomen. Ik hou rekening met het nieuws van daarnet. Ik heb geleerd dat je mensen in hun job af en toe variatie moet aanbieden in wat ze moeten doen.
0: Oké.
1: Okay. Zwaar, hè? Dat hebben we gehoord, hè?
3: Ja, ja.
1: Dan voelen ze zich beter in hun vel.
0: Ah, oké. Okay.
1: Koffieke voor mij, Louis.
0: Ja, hij zet de vuilbak in eens buiten.
3: Allee, salut.

0: Talk to you. Maar ja, in welke taal is de vraag dan natuurlijk?
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Dat waren Another en 54 Ultra. Gaan we er nog over door, over die dialect? Want het zijn mensen maar, serieus fan van het idee, moet ik
2: laat
0: zeggen.
2: Laat ons zeggen dat we het gaan meenemen in de brainstorm-sessies die we hebben.
0: Dan weet hoe laat dat is.
2: Nee. Maar
0: als iemand u zegt, we gaan het meenemen, daar horen we niks meer van.
2: nee, maar ik vind het wel een leuk idee. Maar dan zouden we dan ook elke dag misschien iemand... een soort ambassadeur van dat plaatselijk dialect er moeten bijhalen.
0: Ja.
2: Dus en zijn jij je bokus nu aan het opeten?
0: Ah, ja.
2: Oh, het stoort toch niet dat ik ondertussen een uitleg aan het doen ben?
0: Nee. Net daarom. Ah, ja, ik dacht dat het even duurde.
2: Ah, ja.
0: Ik heb mijn boterhammetje.
2: We hebben tijd.
0: Ja, voilà.
2: En heb je koffie al gehad?
0: Het staat hier ook, ja.
2: Ah, oké, voilà. Ça va, ideaal. Er staan de vuilbakken al buiten, Louis.
0: Trouwens, heeft er niks mee te maken.
2: Nee, okay,
0: ik wil het toch even vermeld hebben. Ik ben op dit moment een boterham aan het eten.
2: Smakelijk.
0: Met choco,
2: altijd goed.
0: En die choco, het interesseert geen mens, ik weet het ook wel. Maar
2: nee, sowieso, maar goed.
0: Die choco is gemaakt door mijn dochter, want die is onlangs op boerderijklasse geweest.
2: En ze heeft geleerd hoe dat ze een boterham moet smeren.
0: Nee, ze heeft geleerd hoe ze choco moet maken. Ze hebben zo'n potje meegekregen met zelfgemaakte choco. Straf
2: en,
0: toch?
2: En je gaat nu zeggen dat het met liefde gemaakt is,
0: ja,
2: en dat smaakt.
0: Ja, sowieso. Speciaal. Oké. Okay. Je smaakt het verschil.
2: Maar het is, ja...
0: En dat bedoel ik niet negatief, hè? Voor
2: nee. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Ja, want alleen, ja.
0: Het is iets lopender zo dan gewone choco.
2: Ja, maar het gaat toch niet om de choco? Het gaat toch gewoon om dat uw dochter dat...
0: Ja, dat wel.
2: Is het zover gekomen dat de dochter jouw boterham moet...
0: Maar die smeert hij niet. Die heeft gewoon die pot choco meegebracht vanuit de boerderijklasse.
2: Ah, ja. Al boerderijklasse, dat klinkt al gezellig, ja. Hè? En hoe was het, nu dat we toch bezig zijn, ja?
0: Ja.
2: Plezant?
0: Mooi, ja, het varken uithangen, dat heeft ze van thuis uit meegekregen, ja. Natuurlijk, hè. If you want to say

Gabri Ponte en Sam Harper. En daar is het in dit fijne programma al over gegaan natuurlijk. Words, woorden, hoe we ons uitdrukken. En als we iets geleerd hebben van de uitzending van vandaag, dan is het wel, want het ging ook over de centenindex. Dat we serieus gejost zijn. Dat we daar iets moeten aan doen. En we hebben de oplossing voor handen. Want zometeen, ja, er komt de Queen weer met het koopje van de week. Echt, kan u niks meer schelen hoor, dat van die 4000 euro.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: dan dat stemmetje zometeen. My husband is coming.
1: Nou wel ja. Let even op de details.
0: Your husband is
1: coming. We dachten dat probleem opgelost was, maar voilà, hij is weer vermist. Where is my husband? Dat was Ray. Alles behalve vermist, maar ik moet zeggen, het voelt wel alsof het een eeuwigheid geleden is dat we haar gehoord hebben. Daar hebben al die feestdagen, brugdagen en wat hebben ze allemaal uit hun mouw geschud al deze maand.
0: Jij bent toch niet aan het pleiten om de feestdagen en verlofdagen af te schaffen? Of
1: verre
0: zo?
1: Van, maar zij is wel het slachtoffer geweest. En als er nu iemand is die dat niet verdient, om zomaar, om welke reden dan ook, opzij geschoven te worden, dat zou trouwens ook niet pakken bij haar. Dan is het wel de Queen of the Shopping Scene. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Kleine correctie. Jullie waren het slachtoffer. Ik heb lekker kunnen uitslapen.
1: Ja, dat is ook weer waar. Maar goed, de mensheid tracht natuurlijk naar besparingen. We hebben het er al eerder over gehad vanochtend. Ja, als je een beetje verdient, die centenindex, je hebt daar niet veel plezier van. Dus we moeten op een andere manier vriendelijk omgaan met ons budget en dan kom jij in de picture, hè?
2: Ja, inderdaad. En ook de vervelende insecten deze week, want jullie hebben er misschien ook wel last van. Als het zonnetje begint te schijnen, de deuren gaan open, de schuifdeuren gaan open, de lucht komt binnen, de warmte komt binnen, maar natuurlijk ook die vervelende wespen en soms zelfs een hooienaard, of hoe heet dat?
1: Hoornaar, ja.
2: Hoornaard.
1: We zitten hier met biologische experten. Ja, oké. Okay. Ja, doe
2: het. Nee. Biologie is nooit mijn ding geweest. Ik heb het eerder voor de koninklijke dingen. Nee, maar die komen dus ook binnen en die zijn heel eng en groot en weet ik veel wat. Ja. Dan heb je deurgordijnen nodig, Jeroen en Koen.
1: Wacht, het woord is mij onbekend. Deurgordijnen. Ja. Juist.
2: Een hor eigenlijk. Een deuren, insecten, werend ding. Dat je kan bevestigen aan je deur of aan je raam, maakt niet uit. Ja. En dat kost meestal, als je dat laat maken bij de schrijnwerker, handenvol geld. Wel, ik heb de oplossing. Want deze week gaan we naar Lidl. Daar heb je een Livarno Home insectenwerend deurgordijn met een magnetische sluiting. Dat wil zeggen, dat is gelijk een gordijn, maar er zitten magneetjes aan die kanten. En als je dan buiten gaat, dan sluit dat automatisch terug die magneetjes.
1: Ah ja, ik heb dat al gezien. Ja. En dat doet zo klik, en dat zit terug helemaal vast. Hè? Ja. Zo is het, hè? Ja.
2: Je kan het gewoon ook met klittenband bevestigen. Dus ook daar hoef je niet te vijzen en te boren en weet ik veel wat allemaal. De magnetische sluiting die zorgt ervoor dat de deur altijd vergrendeld blijft voor de insecten. En jullie gaan nooit raden voor welke prijs je dit kan kopen.
1: Ah, is de bedoeling dat we raden?
0: 9,99.
2: Nee.
0: Oei, okay. Is het meer of minder?
2: Nee, ik zal het gewoon zeggen. Ja. Voor de prijs van €4,99 ben je gewoon wespenvrij in huis.
1: Mooi,
2: en als dat geen goede koopje is, ja, dan weet ik het ook niet.
1: Dus dat is per opening, zal ik het dan maar noemen. €4,99, dan moet je gewoon even denken hoeveel openingen heb ik richting de buitenwereld. Dus dat valt dan meestal nogal mee qua investering.
2: Ja, in mijn paleis is dat natuurlijk een beetje duurder, maar dat is bij alles zo.
0: En nog een...
1: Maar ja, met die dotatie is dat ook weer... Ja,
2: het is een kleintje, het geeft niet. Ja.
0: Je moet niet handig zijn om het te installeren.
1: Ja, goede vraag.
2: Ja, nee, het is gewoon met klittenband, dus jij kan het zelfs, Koen.
0: Oh, dankjewel.
1: En het enige wat je dan wel nog een beetje moet opletten is... Maar ja, dat is als je een schuifraam hebt met ingebouwde hor... wat een veel te dure alternatief is natuurlijk voor wat je hier voorstelt. Dan moet je een beetje opletten op het moment dat je zelf die uitgang nog eens gebruikt. Dat die sloebers niet net op dat moment toch nog binnenglippen, hè?
2: Oh. Ja, maar dat is bij alles zo, hè?
1: Ja, ja,
2: de sloebers zou je beter buiten. Ja. Dat is bij alles zo.
1: Goed, nog één keer dus. Hoe heet het eigenlijk officieel?
2: De Livarno Home insectenwerende deurgordijn met magnetische sluiting.
1: Ja, goed. Nou, ik hoor je al afkomen in... waar was het?
0: In de Lidl.
2: In de Lidl.
1: Die gaat niet weten waar je het over hebt. Maar goed. €4,99. Dankjewel. Queen of the shopping scene.
2: Tot volgende week.

0: eigenlijk origineel zeggen uit ons archief, maar dat klopt niet helemaal, want dit was nog voor Top bestond. 1995.
1: Bestonden we nog niet
0: dan? Nee, dus toen bestonden we. Het moet ergens 97 geweest zijn. Toen we eraan... Ik ben al 30 jaar, trouwens, ja. Maar ik moet de exacte cijfers nog eens raadplegen. De Mackenzie en Jesse en I Am Free. Ja, het is te zeggen. Tenzij je natuurlijk naar die bumper van die je voor u aan het kijken bent op de volgende plaatsen.
2: Ja, dat kan je doen op de E19 richting Antwerpen. Klein half uur aanschuiven daar tussen Sint-Job en Kleine Bareel. Ook op de E17 20 minuten file tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Brussel dan op de E429 20 minuten extra vanaf Tubeke. En op de binnenring rond Brussel ook een kwartier aanschuiven tussen Expo en Machelen.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video!
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
12: Te veel video's!
11: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen, plaatje toch wel, hè? Deze Loco Loco van Gordo. En zo is de tijd om de blijde boodschap te verspreiden. Ja, toch?
1: Ja, maar ik denk dat hij ook een beetje zenuwachtig gaat zijn vandaag. Ja.
0: Okay.
1: Je weet dat onze weerman Erwin ook een voetbalsupporter is.
0: Ah, ja, ja.
1: En we gaan, ik ga de naam zelf niet zeggen, maar hij is dus fan van een bepaalde voetbalploeg.
0: Ja.
1: En vanavond,
0: die vandaag eens kampioen zou kunnen worden. We gaan geen namen noemen.
1: Nee. En we weten dat hij daar een beetje in opgaat. Dus we denken dat hij zenuwachtig is.
0: Ja. Is het waar, Erwin? Hebben we het bij het rechte eind?
2: Het is zeker waar.
0: Maar waarom ben je zo zenuwachtig? Allee, die trainer die zegt nu ook van, ik heb al eens gedacht, want het zou schoon zijn, maar we hebben nog niks. Allee, jong, wat kan er nog misgaan eigenlijk, toch?
2: Ja, nee, alles, hè. Alles kan nog misgaan. KV Mechelen uit is nooit makkelijk. En dan Gent is zeker niet makkelijk. Dus je moet voorzichtig zijn. Het ziet er goed uit.
0: En dan is toch op voorwaarde dat de concurrentie ook altijd wint. En allee...
2: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar, maar veel concurrentie is er niet, hè. Er is maar één ploeg concurrerend met club en dat is Union. Dus ja.
1: Maar goed, vandaag ga je dus ijsberen, alhoewel dat komt dan niet overeen met wat er buiten
0: wat
1: gaat gebeuren.
0: Wat een mooi bruggetje, Koen. Wow. Ja. Ja, ja, het weerbericht mag nu volgen.
2: Ja, het is stilletjes aan tijd, hè, om die tuinmeubelen en barbecues af te stoffen. De regenwolken, die zeggen we met plezier vaarwel. En wordt vandaag gewoon vervangen door de zomer. Die begint vandaag nog voorzichtig met zonwolken. Hier en daar is er ook wel vanmorgen vorming van nevel en mist. Maar het belangrijkste, de dikke trui, de jas, die kunnen in de kast. Want vanmiddag stijgen de temperaturen al tot 23 graden. En het blijft overal droog.
0: Ja, en ik heb dat eigenlijk gisteren ook al gemerkt. Dan zijn er een paar mooie opklaringen geweest, zo'n paar. En je voelde dat verschil. Dat was dag en nacht verschil met wat we de voorbije twee weken gehad hebben. En dat gaat zich vandaag dus doorzetten.
2: Ja, en ook morgen nog meer zon, rustig weer. De wind gaat helemaal aan de ketting. 25 tot 26 graden. En dan het verlengde Pinksterweekend. Dan wordt het pas zomer. Hoogzomer zelfs. Ik kan het niet voldoende benadrukken met heel veel zon. Af en toe een wolkje. Maar het is een mooi weerwolkje bij alsmaar hogere temperaturen. Zaterdag is dat 27. Zondag 28. En wie weet komt de tropische kaap van 30 graden op maandag en dinsdag in de buurt. Jeroen en Koen, daar bestaat maar één woord voor: zalig.
0: Zeker. En een beetje overdreven misschien nog. Allee, ik wil u niet zeuren, maar het is echt van het ene extreem in het andere.
1: Jij hebt hier al weken, maanden zitten klagen dat het te koud is.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar de ideale temperatuur, heb ik al eens uitgelegd, hè. Dat is zo 22 graden. Je kunt in je t-shirt buiten lopen zonder enig probleem.
1: Dus
0: maar zo meteen, bam, dan 30. Dat is er dan wel over. De mensen gaan zich verbranden en zo. Die gaan er allemaal zo massaal in vliegen. Dat is toch, Erwin?
2: Ja, absoluut. Vrijdagavond zijn ze al aan het klagen dat het te warm is.
0: Ik geef u op een briefje. Morgenavond is het vandaag.
1: En we gaan zo lang niet wachten.
0: En dan zeggen wij, je bent woensdag vergeten zeker? Dat is eergisteren. Ja, dat is heel raar. Goed, maar we zijn er blij om. Dankjewel, Erwin.
2: Tot morgen.
1: Zeg, en succes vanavond, hè.
2: Ja. We gaan kijken. Absoluut.
0: Okay. Ja, ga je live?
2: Nee, ik dacht dat wel eerst te doen, maar ik heb eigenlijk geen zin om al die pinten bier in mijn nek te krijgen.
0: Ja.
1: Kom!
0: Ja. Het veld bestormen! Zeg, laat eens zien wat je kunt. Allee, in staat van ontbinding morgenochtend. Erwin, dan hebben we terug afspraak.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bazaar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Ik raag dan niet om u, hè.
8: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nein.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
8: Dat kan niet van sukkel, hè.
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
9: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de dance.

Top 1000, non-stop, via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ben jij al member van de Topradio community? Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move.

0: Madonna en Sabrina Carpenter. Peter heeft daar een vraagje over. Dat Peter daar een vraagje over heeft.
1: Misschien is hij een beetje verlegen, Peter.
2: Ja. Ik afvraag waar een Madonna over haar buurman zingt.
0: Ah ja, dus met een beetje goede willen hoor je haar buurman zingen de hele tijd. Je moet er maar eens op letten de volgende keer dat we het draaien.
1: Soms ben ik ook afgeleid door dingen die mijn collega zegt. En een aantal minuten geleden ben jij begonnen over, weet je het nog?
0: Nee. Of heb zoveel,
1: je...
0: man. Ja,
1: dus... ja, dus juist. Je had het over de veldbestorming.
0: Ah ja.
1: Tijdens een titelviering of wat dan ook.
0: Ik heb zo de indruk dat dat keihard verboden is, maar dat op het moment dat iemand kampioen wordt, dat dat dan precies mag of zo.
1: Nee, nee, je mag het veld absoluut niet bestormen. Het betreden van het speelveld is in België bij wet verboden. En dan denk je van tijdens zo'n titelviering, dan gaat dat even mogen. Maar ook geen uitzonderingen bij een titelviering. En ik zou...
0: Maar als een match gedaan is...
1: Ja. Ah nee...
0: Ook niet.
1: Nee, nee, ja. Ja. En dan zou ik ook even het volgende willen bekijken, want jij hebt een aantal minuten geleden opgeroepen tot een veldbestorming.
0: Belangen niet.
1: Jawel, je hebt gezegd vanavond veldbestorming, dus...
0: Nee, dat is een vaststelling dat meestal gebeurt.
1: Nee,
0: Ik heb niet gezegd. Laat ons met z'n allen...
1: Jawel. Het oproepen
0: ik
1: van...
0: Ik zou die uitspraak even willen verdoezelen. Dat is in de mode, deze week.
1: Ja, maar dit is hier een openbare omroep niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik heb dat nooit gezegd.
0: Ik ga het correcte rapport overmaken nadat ik het eerst veranderd heb. Ja. Nee, zeg maar.
1: En wel, ja, dus het oproepen tot een veldbestorming is eigenlijk ook een strafbaar feit.
0: Ja. Ik zal het nooit meer doen, meester.
1: Het is goed voor één keer.
0: Ja, maar het gaat toch gebeuren, ze. Maar ze gaan hun veld daar duur verkopen in Mechelen. Want Filip, die is uit Mechelen. En die heeft ook al een berichtje gestuurd. En die zegt, mannetjes, het zal warm worden. En dan heeft hij het niet over het weerbericht, hoor. Welkom in de hel van Malinois, zegt hij erbij.
1: En Mechelen, dat zijn de kakkers, toch?
0: Ja, de kakkers, ja.
1: De kakkers. Maar ze zeggen dat zelf.
0: Hebben jullie zelf die naam gegeven? Allee, hebben jullie lang over nagedacht dan toch? Oh. Die beginnen hier al over peace.

0: En ik moet nu vaststellen samen met jullie dat wij bijzonder populair zijn in Mechelen, blijkbaar. Café. Kom op café, kom op café. Kom op café. Niet hard lachen met de kakkers, zegt René. Malinois zal zich duur verkopen, zoals ik al zei. Doe daar geen abuizen mee.
1: Dat is wacht, iets Mechels. Die Malinois, is dat een speler? Of,
0: Maar nee, dat is, is dat? Mechelen. In het Frans is Malin. En vandaar de Malinois.
1: Ah, de Malinois. Allee. Malinois binnen! Nee.
0: Ik heb ooit in Mechelen gewoond. Dus ik ben de stad. Dus
1: ben je ook een kakker geweest dan?
0: Ja, maar nee, de kakkers, dat is de voetbal. Niet elke inwoner
1: is
0: van... Dat zijn, dan weer, dat zijn dan weer de manen. De manenblussers. Ja, maar ik heb er gewoond. Maar ben je dan een manenblusser? Nee, ik denk om een echte manenblusser te zijn, moet je er ook geboren zijn in Mechelen.
1: Als goed. Ze gaan vanavond geen cadeaus uitdelen.
0: En Philippe laat ook even weten, de kakkers, dat is inderdaad onze leuzennaam, zegt hij, waar wij fier op zijn. Zoals Brugge de Boeren heeft. En dat komt van, hier komt een uitleg van Philippe, onze eerste voorzitter. Dat was een pastoor die hurkend op een stoeltje ging zitten naast het veld. En dat zag eruit alsof dat hij aan het kakken was. En daarna waren wij de kakkers. Nochtans, ik heb hier, net voor dit plaatje afgelopen was, al twee andere theorieën gehoord. Zullen we ze even delen? Waarom heten de kakkers de kakkers?
2: Ja, ik vond gewoon online dat het iets was met de Racing Mechelen, die het stamnummer 24 heeft. Eentje voor KV Mechelen, 25.
0: Okay.
2: En dat komt omdat de voorzitter van Racing Mechelen eerst was in het bondsgebouw, omdat de voorzitter van KV Mechelen nog naar het toilet moest.
0: Dat zou mooi zijn. En je had er nog een andere theorie gevonden?
1: Ja, en ook helemaal niet uitgevonden of zo. Het heeft effectief plaatsgevonden. Het is heel lang geleden. Ik ben echt in de tijd moeten gaan. Okay. Maar er was dus ooit een speler van KV Mechelen, die een strafschop moest geven.
0: Okay.
1: En de dag ervoor had hij iets verkeerd gegeten. Je weet hoe dat gaat. Allee, dat kan al eens tegenvallen. Dus hij had wat last van buikkrampen.
0: Ja.
1: En hij voelde dat al de volledige wedstrijd opborrelen. Het was op het einde van de wedstrijd en hij moest dan nog dat doelpunt, hij wou een doelpunt maken, een strafschop. En dus hij heeft gescoord.
0: Met een kakkenbroek.
1: Met ondertussen... ik moet het zeggen zoals het is.
0: Zichtbaar
1: overschottekens van de kak. En dus daar is de naam de kakkers van gekomen. Hij heeft dus gescoord met kaka in de broek.
0: Dit klinkt een beetje als wie van de drie. Dus we gaan spelen. Welke van de drie theorieën is juist?
3: Spannend.
0: Ja, die van jou.
1: Dat is toch duidelijk?
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.

0: goeie voor de stadionomroeper. Om het volk te prepareren vanavond. Dit moet je draaien hoor. Ik heb hem nog gekend ooit, de stadionomroeper. Maar het zal wel ondertussen iemand anders zijn. Cat's Eye en Pinky Up. Cindy die maakt de beste conclusie van die drie theorieën die we nu gehoord hebben. Ik heb geen idee welke van de drie juist is. Maar ze zijn wel alle drie top. Daar ben ik het volledig mee
1: eens. Wacht, Cindy. Oeh, je hebt geen idee. Nee. Allee, dat was nu toch duidelijk.
0: Ja, ik weet dat jij jouw theorieën verdedigt natuurlijk.
1: Ja, maar je mag de geschiedenis toch niet vervalsen.
0: Ik vond ze alle drie geweldig. Laten we ervan uitgaan. De waarheid ligt

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee? Dan kan ik mezelf volgen.
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Dit is Stop!
8: Het is 8 uur.
9: En de apenstaartjaren hebben cijfers bekendgemaakt. En Bart... Die heeft ze kunnen inkijken. Dag Bart, goedemorgen.
10: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners worden 24 uur op 24 gevolgd door hun ouders via een telefoon, blijkt uit de apenstaartjaren, een tweejaarlijks onderzoek naar het mediagebruik van 6000 Vlaamse jongeren. Via WhatsApp of andere apps weten ouders dan precies waar hun zoon of dochter zit op dat moment. Maar soms is het ook puur praktisch om te weten waar ze een kind precies moeten ophalen, met de auto bijvoorbeeld. Verrassend, de tieners zelf vinden dat niet eens zo erg dat hun ouders hen volgen, alhoewel ze het net als iedereen recht hebben op privacy. In principe kunnen ze dus weigeren om gevolgd te worden. Alleen is dat in de praktijk uiteraard niet zo evident. Opvallende cijfers over werkdruk in de bedrijven. Want niet alleen het personeel zelf, ook de werkgevers en bedrijfsleiders vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven, maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. En werkgevers vergeten soms ook te vaak dat hun personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in hun job. Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben kletterende ruzie gemaakt over de oorlog in Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voor meer diplomatie kiest omdat er een nieuw voorstel op tafel ligt om de oorlog te stoppen, terwijl Netanyahu dat juist niet wil. De Israëlische premier reageerde woest toen Trump hem vertelde dat hij de onderhandelingen met Iran een kans wil geven. Voetbal met opnieuw 2 rode duivels die een prijs pakken. Yuri Tielemans en Amadou Onana die wonnen gisteravond met een Engelse ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal, het eerste doelpunt, kort voor de rust. De overwinning van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als de Engelse club 5e eindigt in de Premier League, dan moeten de Limburgers geen play-off spelen in de Europa League. En mag het meteen, of mogen ze meteen, naar de poelenfase. Eerst brede opklaringen deze namiddag, afwisselend wolkenvelden en zon bij 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maximaal tot 28 graden. Ook in het weekend wordt het zomers zonnig en warm, maximaal opnieuw rond die 28, 29 graden.
8: Ja, met dit soort temperaturen kunnen we zeggen. Nu zijn we aan het klappen, ze. En is het ook al van late zon in je hart in de file?
11: Ja, niet overal alleszins, want het is file rijden richting Brussel op de E40. Een half uur vertragen daar tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Ook 20 minuten extra tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. Problemen op de E429 richting Brussel ook. 20 minuten vanaf Tubeke richting Brugge op de E40 vanuit Gent. Een klein half uur extra tussen Beernem en Brugge komt daar door een ongeval. De linker rijstrook is er ook versperd. Richting Antwerpen dan op de E17. Een klein half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
9: En dan is het ook nog opletten ter hoogte van de Chaussée de Marraine in Marche-en-Famenne. Daar zou een pauw op de baan lopen. Dus wees voorzichtig. Uitkijken. Het is maar dat je het weet.
8: Verzin
9: je
8: dat nu?
9: Nee, dat is er net binnengekomen.
8: Of is dat echt gewoon om een beetje Frans te kunnen bovenhalen?
9: Nee. Chaussée de Marraine in Marche-en-Famenne. Steven heeft dat doorgestuurd. Dus een pauw op de baan. Je bent gewaarschuwd.
8: Ja. En vooral, hoe klinkt dat ook weer?
9: Dit is top.
12: Jeroen en Koen.
9: En een pauw.
8: Ja, helaas.
9: Ja.
8: En nu Milky, Just the Way You Are. Goedemorgen.

0: hij al in de zon gelegen of zo?
1: Het regent weer complimentjes. Milky and Just the Way You Are. Wat een echte meezinger is natuurlijk. Er zit wel een rode draad in de uitzending vandaag. Hè. We hebben het daarnet nog gehad over het exacte beginjaar van deze zender. We waren daar een beetje over aan twijfelen. We vinden ook een versie op Wikipedia waar gesproken wordt over 1996. Dat zou kunnen, ik moet dat echt eens opzoeken.
0: Ah ja, Wikipedia heeft toch altijd gelijk?
1: Ja, niet altijd. Nee. Hè. Maar ik heb dus de bewijzen thuis. Ik heb de allereerste uitzending van Top liggen. Omdat ik die zelf presenteerde toen.
2: Allee.
1: Ja. Ja, anders zou ik dat niet bijhouden.
0: Gaan we jou de laatste uitzending ook laten presenteren?
1: Ja. U bent er namelijk nu al naar aan het luisteren. Nee, nee, dat is niet waar. Maar dus, 1996 wordt er... ik moet eens in mijn bewijsstukken kijken of dat klopt. Goed, ja. En wat heb ik nu gevonden? Een nummertje uit 1996. En dat sluit perfect aan bij de melding die wij dan net kregen. Allee, je mag nog een keer met je goed Frans. Kom, doe het nog een keer.
0: Wat?
1: Ah ja, dat van die pauw.
0: En wat wil je weten waar dat beest zit?
1: Ja, het was in de...
0: De Chaussée de Marraine in Marche en Famine.
1: Ja, we hebben ook foto's doorgekregen van de pauw. En het is, amai, serieuze gust.
0: Stevige boy. Ik heb wel het idee dat het beestje het niet zo plezant vindt dat er foto's worden genomen.
1: Ja, hij krijgt zo'n beetje van... privacy bedoel ik. Maar dus in 1996 werd er ook al een plaatje gemaakt.
0: Over de pauw.
1: Over een pauw. En aangezien dat het beginjaar van deze zender was, dus wij vieren ons 30-jarig bestaan. Dit jaar dan, als ik het goed begrijp. Zwat, dat even terzijde.
0: Ja, even...
1: Wie kent er dit nog? Bietje. Zie, een pauw.
0: Pauw. En dat hebben wij ooit gespeeld.
1: Ja, denk het wel.
0: Maar de baas van toen is niet meer de baas van vandaag.
1: Nee. En hij is er niet zo fier op. Hoort hem komen?
0: Ja.
1: Als een pauw.

0: volledigheid, voor degene die er naar op zoek. Ik kan het mij niet voorstellen, maar goed. Je hoorde BBS en NDB. Dat is echt iets dat iedereen vergeten is.
1: Wat denk je echt dat iemand dat nog gaat opzoeken om nog eens te beluisteren?
0: Ik krijg al de vraag, wat voor een muziekje was dat eigenlijk? Want ik heb dat ooit gehoord, maar kon het niet meer plaatsen.
1: Okay.
0: Die Pauwtje Pauw Pauw van daarnet. Dus BBS en NDB. Ja, uit 1996. Maar ja,
1: goed, hebben ze nog andere
0: wereld? Nee, zelfs dit was al te negeren. Ja, kijk, kunnen we maar eerlijk zijn over een en ander natuurlijk. Maar wel plezant binnen het kader, als om het zo te noemen. Ja, nog beesten gesignaleerd of kunnen we door?
1: Ja, ik ben eigenlijk aan het wachten tot er kalkoenen gespot zijn, maar...
0: Ja, voor uw prachtige imitatie.
1: Maar prachtig zou ik nu niet willen zeggen, maar...
0: Ja, oké, dan niet. Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp en laat pagina 13 nemen.
1: En wel, ja.
0: Pak een jingle niet, want allee, ja, de waarheid heeft zijn rechten. Ik ga naar het nieuwsblad vandaag en er staat voor een stukje op pagina 13. Het staat vooral op pagina 12, maar het is zo'n groot artikel dat het ook voor een stukje op pagina 13 staat. Gisteren was het nog voor pagina nieuws en dan ging het over de mutualiteiten.
1: Je kent
0: het verhaal. Ja, het zal binnenkort gedaan zijn met onzin terug te betalen via de mutualiteit. Maar we konden daar tot nu toe ons nog niet zo heel veel bij voorstellen over die flauwekullen waar ik het daarnet over had. Wel, vandaag wordt er in het nieuwsblad daar een beetje aandacht aan besteed. En inderdaad, ik snap het punt wel, ze. Als Frank van den Broeke zegt, moeten we dat allemaal terugbetalen? Er zijn tegemoetkomingen die te maken hebben met sport. Maar, en nu citeer ik gewoon het artikel in het nieuwsblad vandaag, in de praktijk wordt sport wel heel erg ruim geïnterpreteerd. Zo staat in de lijst van Solidaris, dat is nota bene de mutualiteit van... socialisten
1: de
0: zeker?
1: De Sossen.
0: In die lijst staat onder andere... Dit is niet te geloven als je dat allemaal leest. Dus je kan via de mutualiteit terugbetaald worden als je doet aan karting, paaldansen, minigolf, petank, bridge, dat is kart, nee, allerhande bordspelen, duivenmelkerij,
1: even aan de duiven,
0: vinkensport, hengelen, ontwater zitten en is, ja, is wat, en modelvliegen.
1: Maar paaldansen, dat is intensief.
0: Dat is nog het meest actieve van allemaal.
1: Wel, ja, je zou denken dat is...
0: Heb je het ooit geprobeerd?
1: Nee, ik heb het wel al eens gezien.
0: Kan je een demonstratie geven? Ik denk dat ik de mutualiteit ga moeten wel

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
8: Ja, ik weet het.
9: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Dat zal de mutualiteit ook wel zeggen, hè? Let op je hart. Heart First, Lucas en Steve en Jordan Shaw. Goed, even naar het moment van de dag. Het is 21 mei en...
1: Vandaag is de dag dat...
0: Dat we net zoals elke dag eens gaan kijken of dat een speciaalke is. Iets wat je misschien nog niet weet over deze dag. Het is vandaag... Weet je al iets misschien?
2: Nee, het klinkt alleszins mooi. 21 mei, dat is zo een dag dat je denkt, er gaat van alles gebeuren.
0: Oh ja, het is ook zo. Het is de internationale dag van de thee, om maar iets te zeggen. Ik ben geen fan, eerlijk gezegd. Iemand wel?
2: Ja, jawel. Ja? Zo koude thee. Met een beetje spuit.
0: Ja, dat wel. Ja.
2: Blijf thee, hè. Met een beetje spuit in.
0: Ah, dan ben ik ook van.
2: Ah ja,
0: van.
2: Ja.
0: Maar dan wel alleen in scenario's als het zich nu stilaan begint af te tekenen. Het moet goed warm zijn. Anders kan ik niet smaken, eerlijk
2: gezegd. En het moet ijskoud ook zijn om te drinken. Ja,
0: voilà. Vind ik zeer verfrissende draai. Ja, dan ben ik mee. Ja. Het is vandaag ook fiets naar je werkdag. De timing kon toch niet beter zijn? Vandaag 23 graden. Wel nog een beetje friskes vanmorgen, hè.
2: Maar nee.
0: Ja, ik wil niet zeuren, maar straks als je terugkomt van je werk gaat het net iets plezanter zijn, toch?
2: Ja, en ook, we zitten ook in een tijd, als je zegt ik ga met de fiets, zo spectaculair is dat niet meer, hè? Want tegenwoordig, die fietsen die rijden vanzelf.
0: Nou ja,
2: snapte? In het verleden
0: dat
2: had je
0: niet echt fietsen dan, weet
2: je. Maar in het verleden had je zo een bepaald, alleen een beetje respect voor de mensen. Amai, die mensen gaan met de fiets.
0: Ja.
2: En nu is dat zo, dat gaat...
0: Dus, ze hebben iets vergeten, hè? Want het heet dus echt fiets naar je werkdag. Maar over terugkomen hebben ze niks gezegd. Laat dat maar staan.
2: Kom
0: dat
2: mij halen.
0: Ja. Help. Ja. En tenslotte, het is ook de Europese dag van Natura 2000. En dan denken wij als Vlamingen, we gaan dat hier even in Natura regelen. Nee, daar heeft het niks mee te maken. Het gaat over natuurgebieden en vogel- en habitatrichtlijnen. En dus het is om de biodiversiteit te verbeteren.
2: Dat is altijd goed.
0: Dus voilà, als je helemaal in orde wil zijn, dan fiets je na het werk straks naar een natuurgebied en dan trekt daar wat brandnetels uit en daar maak je dan thuis nog een teken van. Voilà, check, alles in orde.

0: echte meezingers. Oh ja. Ah, plezant om eens terug te horen. Macklemore! Ja, dank u. Ja. Graag gedaan hoor.
1: In de afwasdom.
0: Ja, zeker. Ik heb gewoon op het knopje moeten drukken. Ah, goed, wel toen er wel meer in de afwasdom tegenwoordig. Gewoon op een knopje drukken. Is toch zo? Ja, Kent Holders van Macklemore. En dan heb ik nu voor jullie, beste vrienden, in deze gezellige uitzending een raadseltje.
1: Oh, we spelen een spel deze ochtend.
0: We spelen een spel, jazeker.
1: Leuk.
0: En we spelen dat hier met mijn collega's, maar doet u gerust mee, want ik heb zoiets van, volgens mij gaan ze het raden.
2: Oei.
0: Ja. Het is namelijk zo dat tegenwoordig doet iedereen het in alle landen, maar de Verenigde Staten zijn er ooit mee begonnen.
1: Met?
0: Met het produceren van hun geld, de biljetten bedoel ik dan, het papiergeld.
1: Ja, ja.
0: Maar op een speciale manier. Namelijk, de Verenigde Staten zijn ermee begonnen om dollar niet gewoon van papier te maken, maar dat daar ook voor 75% katoen en 25% linnen in zit. En dus niet puur papier. Dus waarom, is de vraag, wordt geld op die manier gemaakt ondertussen wereldwijd? En de Verenigde Staten zijn ermee begonnen.
1: Dat het niet gewoon...
0: Het is niet gewoon papier, hè?
1: Ah ja, omdat het zou scheuren, hè?
0: Ja, ja, kan er niet helemaal goed rekenen.
2: Oh, nee. Dat er veel kreuken zou inzitten of zo?
0: Nee.
1: Maar dus wat ik zei van dat het zou scheuren, dat is al een...
0: dat is een gedeelte van dat woord.
1: Dus een half puntje voor de moeite.
0: Een half puntje voor de moeite,
1: oké. Okay.
2: Ja. Ah, is het, heeft het iets met water te maken of zo?
0: Ja, ja, zeker en vast.
2: Dat het tegen water kan eigenlijk, ja.
0: Denk een beetje verder.
2: Oei.
0: Omdat ze toen al wisten, bij het produceren van de
1: eerste... In de wasmachine!
0: Inderdaad!
1: Ja!
0: En wat heb jij gewonnen, beste kandidaat? Ja, niks hè, natuurlijk. Het is voor de lol. Dat wist je toch op voorhand.
1: Spijtig.
0: Ja, meneer, dat is de reden waarom dus bankbiljetten, je voelt dat ook, dat is geen papier, hè. Daar zit katoen in. Ja. Zelfs 100% katoen eigenlijk van tegenwoordig, of het scheelt niet veel. En dat is daarom.
1: Oh, omdat dus als je dat...
0: een bezoekje aan de wasmachine per ongeluk natuurlijk zou overleven. Daarom.
1: Hey, als je dat dus onder de kraan zou houden, dan zou dat...
0: En hangt dat aan de wasdraad.
1: Dan zou dat,
0: en je hebt eerlijke buren, dan komt dat goed.

0: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
7: Balju
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later, aan
7: Buil,
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Top Techno. Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move. Top Techno.

0: Turn the lights off met Kato en John. Zullen we nog een klein dingetje...
1: Nieuws van de dag.
0: Nieuws van de dag doen, dat ik denk... Wacht, dan moet ik nog toch twee keer lezen. Op de voorpagina van Benieuws, het Nieuwsblad. Jawel, dat is een krant. Het Nieuwsblad, er staat vandaag... Is dat nu een foutje? Bijna de helft van de werkgevers vindt de werkdruk te hoog. Mintje, moet dat niet werknemers zijn?
2: In beide gevallen.
0: Ah.
2: Want ook een werkgever...
0: Want de werkgever bepaalt de werkdruk toch?
2: Of ja, oké, maar die heeft zelf ook heel veel verantwoordelijkheden en kopzorgen en wat dan ook. Dus die mens heeft ook zijn dingen. Snap je?
0: Oké. Ja, maar nee, dan is het goed. Als we het over iets eens kunnen zijn. Ja, dat is toch zo.
2: Maar uiteraard, het staat buiten kijf dat ook de werknemer het lastig heeft en dat de werkdruk ook niet om mee te lachen is.
0: We gaan het artikel eens lezen.
2: Ah ja, lees het artikel.
0: Niet alleen werknemers vinden de werkdruk te hoog. Ook de helft van de werkgevers ervaart dat. Ah, dus, maar de helft van... Ah ja, dus de werknemers vinden... En de helft van de werkgevers vindt dat ook. Dat kan kloppen, hè?
2: Ja,
0: Blijkt uit onderzoek, blablabla. Eveneens, bijna de helft van de werkgevers en werknemers meent bovendien dat de werkdruk het afgelopen jaar gestegen is. Door alleen, alleen maar erger.
2: Ja, ja.
0: Als voornaamste oorzaak wordt het personeelstekort genoemd. Meneer de werkgever, daar kunt u toch iets aan doen. Op de tweede plaats staat een toename van de taken en verantwoordelijkheden. Ja, dat lijkt mij logisch. Werkgevers en werknemers kijken anders naar welzijn op het werk, wat dat versterkt. Beide groepen zetten autonomie en beslissingsruimte op één, maar werknemers hechten opvallend veel belang aan variatie in hun takenpakket. Terwijl werkgevers dat veel lager inschatten. Je gaat hier doen wat ik zeg en dan meegedaan.
2: Ja. En zo hoort het.
0: Ja, dat is toch waar.
2: Want ik betaal u.
0: Ja, dat is juist. Dat is meestal wel het principe.
2: Ja, dat is juist, ja.
0: Maar ik vind het straf dat ook de werkgevers dat vinden. Want ja, als er nu iemand iets kan aan doen...
2: Ja, maar je moet ook de middelen hebben. Dat heeft er soms ook mee te maken. Je kan de middelen niet hebben, want je kan zeggen van neem dan wat extra mensen aan. Maar goed, misschien heb je geen geld. Misschien heb je de luxe niet om extra mensen aan te nemen.
0: Zeg, hebt u bijdrage van het VBO al betaald dit jaar? Ja, ik vraag maar even.

0: Locus, dat is lang geleden. En stevig de ochtend beginnen met Jason Status en Delilah en Time.
1: En over Time gesproken.
2: De geschiedenis van vandaag.
1: In de loop der tijden zijn er natuurlijk verschillende dingen gebeurd die onze aandacht niet mogen ontsnappen. Ik heb er een paar geselecteerd, zoals het dan heet. 21 mei in het verleden. Om te beginnen deze. Ja, ik snap niks van, dat weet je, ik ben zo niet echt aanhanger van de katholieke kerk. Daar gebeuren rare dingen. Ook al op 21 mei 1535. Toen was er een zekere paus Paulus III. En die heeft die dag 7 nieuwe kardinalen gecreëerd, lees ik hier. Dat zijn dus geen mensen die geboren worden. En nee, dan zo ergens per ongeluk in de loop van hun carrière benoemd worden tot kardinaal. Nee, nee, die worden gecreëerd.
0: Heeft hij die zelf gemaakt dan?
1: Ah, wat is anders creëren? Amai. Moeten dat dan water geven op de tijd en stond? ik snap er niks van. Dat is straf.
0: Speciaal.
1: Ja, zeker. Op 21 mei 1904 werd in Parijs de Wereldvoetbalbond FIFA opgericht. En we weten allemaal. En tot nu toe nog geen enkel schandalijke voorgekomen.
3: Nee,
1: dat gaat heel goed.
3: Ja,
1: joh.
3: Ja.
1: De Engelsen deden wel niet mee. Maar ja, goed, dat kennen we ook al uit het verleden. Die doen nooit mee iets mee in het begin. Hè. Ja, dat gaat er nog wel eens van komen dat die ook rechts rijden. Een meter noemen. En een kilo, een kilo. En dat ze meedoen met een euro. Maar ja, dat gaat er nog wel eens een keer van komen. Maar dat heeft dan een tijd nodig. Ah, voilà, daar heb je het weer. Time. Dus dat komt allemaal goed. Heb ik nog iets gevonden?
0: Heb je nog iets gevonden?
1: Oh ja.
0: Nee? Is het zo niet...
1: Ja, nee, het is niks niet interessant voor ons. Ja, nee. Op 21 mei 2024, 2 jaar geleden, keurde de Raad van de Europese Unie de verordening kunstmatige intelligentie goed. Maar ja, met onze beperkte...
4: Hey girl.
1: Ja, voilà.
4: We got it harder.
1: We gaan over iets anders beginnen. Nice. We hebben nog geen gewone intelligentie, laat staan. Kunstmatige.
4: Hey, just for
1: ja. Zit er klaar? Allee, begint

0: Gonna get it tonight.
1: Hela.
0: Precies ook al even geleden, weet
2: je. En dat zal zo blijven ook.
0: Ja, zeker weten. Ik heb nog eentje gemist. Het is vandaag de Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling.
2: Kan je niet tegen zijn.
0: Zeker.
2: Beetje dialoog, ontwikkeling.
0: Ja, maar ik zal nu toch eerst liever een plaatje draaien als je het niet echt al die dialoog altijd.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Dit is Stop!
2: Exact 9 uur.
3: En ziek zijn kan je overal. Bart van Langenhoven die vertelt er alles over in het ochtendnieuws. Dag Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Het zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. En de meerderheid is ouder dan 50 jaar. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. Verklaring zit het RISIF niet meteen, maar waarschijnlijk zitten er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken, zegt het Socialistische Ziekenfonds. Omdat die ook sociale bijdragen betalen in ons land, krijgen ze ook een uitkering als ze ziek vallen. In Italië heeft de aarde vanmorgen gebeefd in de buurt van de stad Napels. De beving had een kracht van 4,4 en was vooral voelbaar in de baai van Napels. Verschillende inwoners werden wakker en renden de straten op, maar voorlopig meldde niemand schade en zijn er ook geen gewonden. Uit voorzorg blijven in Napels wel alle scholen dicht vandaag. En we blijven in Italië, want in de Giro moeten twee van onze wielrenners forfait geven door blessures. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. Hij raakte ook gewond aan zijn arm en elleboog. En tijdens die rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in die Ronde van Italië. Eerst brede opklaringen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 19 graden aan zee en 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima tot 28 graden. Ook het weekend wordt zomers zonnig en warm. Maxima opnieuw rond de 28, 29 graden.
2: Ja, ja. Lekker, hè? We zijn net al even buiten geweest. Het is begonnen hoor, jongens. En als we dan toch buiten zijn, het is ook genieten in de... Maar ja, meestal hoe beter het weer, hoe minder files, hè?
5: Ja, vandaag is het omgekeerde waar, eigenlijk. Ja, ja.
2: Jammer.
5: Richting Brugge op de E40, serieus wat file rijden. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je anderhalf uur verliest tussen Beernem en Brugge. Ook richting Brussel file rijden op de E40, een half uur tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En ook 25 minuten tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de buitenring rond Brussel dan een uur file tussen Sint-Jansberg en Leonard. Ook problemen op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je drie kwartier verliest tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Er zijn ook twee rijstroken versperd. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen Noord en Berchem. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
2: Veel te veel. Dat moet beter over een half uur.
1: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
3: En een van de twee gaat dus af en toe naar buiten tijdens de diensturen. Pas op, ik wil dat nu
6: kan
3: geen spel
6: van... doen, ze.
3: Pardon.

0: Offenbach. Klinkt een beetje als een zware rokershoest eigenlijk. En Overdrive. Hey, kijk, een woordje dat ook op de voorpagina staat van de krant vandaag. Sabotage.
1: Oei.
0: En pesterijen en diefstal. Het gaat over het labo van Mark van Anst. En het is ook de naam van deze hippie sabotage. Samen met Tove Lo. Stay high. Vraag door een zekere MVR. Speciaal voor jou.

0: maar daar moet je niet van uitgaan natuurlijk. Hè. I guess it's all true. Als het rumors zijn, moet je dat net niet doen. Natuurlijk, dan moet je dat dubbel checken en zo.
1: Fact checken en ja, zo van die dingen.
0: Juist, juist, juist. Thomas Gray met rumors. En er zijn heel veel rumors die zeggen dat de vier op een rij van vandaag al samengesteld is. Dat is niet waar hoor. Jij kan nog altijd je inbreng doen voor zo'n...

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Oh yeah. Top! We make you
14: move. De 4 op een rij.
15: Het zou zalig zijn om in je bed te liggen langs de andere kant. Het is tijd om aan je dag te beginnen.
16: Het is half 10.
15: Donderdag, het is 9:30. En dan kunnen we maar beter even de algemene voorwaarden bekijken van dit programma. En dan zien we dat we op dit ogenblik 4 op een rij hebben.
16: Ja, daar zitten onder andere in Kygo en Sigma, maar ook een specialeke. En dat hebben we te danken aan Christophe uit Halle.
17: Goedemorgen Jeroen en Koen. Zouden jullie op deze zonnige zomerse dag een lekkere nieuwe zomerse plaat kunnen draaien? Let Me Be. Ik heb hem nog niet gehoord op Top Radio, maar ik ben er zeker van dat hij in de smaak zal vallen. Dankjewel, groetjes.
16: Jo, Christophe. Wel, inderdaad, die heb je nog niet gehoord op Top. Nu voor de eerste keer, want voor zover ik weet hebben we hem nog niet gedraaid. Kijk even naar de muziekredactie. Dus een beetje première ook. Is dat de eerste keer dat we dat gaan draaien? Ja, dat is de eerste keer dat we dat gaan draaien. Dit hier, The Second Voice. Er zijn rumors dat het volledig AI is, maar ze hebben het dan toch godvertikke goed kunnen wegsteken. En zo in het kader van je komt buiten en je denkt, ja, de zomer is begonnen.

0: Voilà, dat was de laatste van Vier op Rij. Ah, daarom dat Koen begon over de algemene voorwaarden van het programma. Dat was voor de meerwaardezoeker, kijk eens.
1: Ah, je denkt dat ik zo wat dingen zeg zonder nadenken.
0: God, ja.
1: Nee.
0: Ervaring leert mij. Zowat, Bliss and Terms and Conditions. En zo is het ruim 9:30. Is het verbeterd? We hadden er even op aangedrongen, een half uur geleden.
2: Richting Brugge is het verbeterd, want Die enorme file die daar stond, die is volledig weg. Maar op de ring rond Antwerpen richting Nederland wel nog altijd dik file rijden. Een uur aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daar door een ongeval. Ook nog 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verder richting Antwerpen op de A12, 20 minuten tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17, 20 minuten tussen Hazelnoek en Antwerpen-West. Op de E313 ook nog 20 minuten file tussen Massenhoven en Wommelgem. En richting Brussel op de E40 vlies je nog een half uur tussen Aalst en Sittagatta-Berghem.
0: En dan hebt u de zegen te goed van Calvin Harris over een klein minuutje.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: En Colruy trakteert. Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.

0: zingen. En dan mogen wij even Calvin Harris en Clementine Douglas. En je hoorde hier Blessings. En dat we geblest zijn, daar valt wel iets over te zeggen. Hè. Eindelijk, na al dat wachten, is het zover. Als je dacht, ik ga een rustige donderdag tegemoet.
1: Nee.
0: Vergeet het maar. Hier zijn de instructies.
2: Ja, het is stilletjes aan tijd hè, om die tuinmeubelen en barbecues af te stoffen. De regenwolken, die zeggen we met plezier vaarwel. En wordt vandaag gewoon vervangen door de zomer. Die begint vandaag nog voorzichtig met zonwolken. Hier en daar is er ook wel vanmorgen vorming van nevel en mist. Maar het belangrijkste, de dikke trui, de jas, die kunnen in de kast. Want vanmiddag stijgen de temperaturen al tot 23 graden. En het blijft overal droog.
0: Wow, Lasse, meer moet dan eens. Ik heb ook trouwens gisteren die een dikke trui die ik nog aan had. Gisteren, weet je nog?
1: Ah, van die je altijd tijdens de feestdagen aan hebt.
0: Ja, waar jij ook een klein beetje commentaar
1: ja, goed,
0: op had. Ik heb die met heel veel plezier gisterenavond in de was gesmeten. En ik dacht, u zie ik niet meteen terug, hè.
1: Bye!
0: Motherfucker. Voilà, nee, dat is goed nieuws, hè. Laat ons eerlijk zijn.
1: Dus als jij wast en je steekt dat in de wasmachine, dan zie je je kleren nooit meer terug. Dat heb ik onthouden.
0: Die dikke trui toch niet,
1: hè? Die dikke trui.
0: Nee, die moet ik niet te snel. Die gaat in de kast en weg erbij. Goed, ik ga nog een koffietje halen. Nog iemand iets?
3: No, thank you.
0: Zeg je al dan niet, hè?
3: It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Moduvan.
3: Liquid dat er wint, wie er mooi kom je net de zak slimmer.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
5: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Je hond uitlaten, het is een dagelijkse gewoonte. En olifanten uitlaten, het is ook een dingetje. Walking with Elephants was dat van Ten Walls.
1: En dat brengt ons naadloos bij ons uitsmijtertje van vandaag. Want dat gaat ook over grote beesten. Niet een olifant weliswaar, maar wel... Ja, hij heeft zo de hoofdrol gespeeld in deze uitzending ook een paar keer. Dat ik er toch nog even moet over beginnen. En dan weet je dat ik het heb over...
0: Wel, ja, nee, ik ben het even kwijt.
1: Cocoon. De wereld keek ernaar, zag het onvermijdelijke gebeuren, treurde...
0: Maar we weten toch niet of...
1: Hebben
0: we het
1: Timmy! Over...
0: Ah, ja.
1: Timmy is niet meer. Maar dat wist je al.
0: Dat wist je al, hij dood was. Ja.
1: Timmy. De hele wereld heeft het verhaal gevolgd. Timmy was gestrand. Timmy werd losgetrokken. Timmy liep terug vast. Timmy werd met miljoenen een paar investeerders naar open zee gebracht. Timmy werd 2 weken later gevonden. Dan was er nog een beetje hoop, want dat zal Timmy toch wel niet zijn. Maar ja, het bleek Timmy wel te zijn, want ze hadden het zendertje gevonden. Beste Koen. Je moet nooit geloven wat je hoort en ziet.
0: Hij is niet dood. Hij leeft.
1: Nee.
0: Ah, oké.
1: Het is eigenlijk erger dan dat. We waren allemaal verkeerd. Timmy is geen Timmy. Timmy is een Tina.
0: Oh.
1: Wist je het al?
0: Ze hebben ons liggen gehad.
1: Ja, dus nu ligt hij op zijn rug.
0: Ja,
1: en kunnen ze zien?
0: Ah, ja.
1: Hij geeft pizzeloeken. Het is een vrouwke. Het is geen Timmy.
0: Maar pizzeloeke. Is dat groot of is dat even groot als zo?
1: Geen idee. Maar ze hebben wel, ter hoogte van de geslachtsopening,
0: ja?
1: 2 zogeheten melkklierspleten gevonden. En dat is iets typisch voor vrouwtjes.
0: Ah, ja.
1: Maar Timmy is geen Timmy, hè? Ah, sorry.

passen. Het nieuws is nog maar pas wereldkundig gemaakt. Timmy was helemaal geen Timmy. En daar zijn de eerste grapjes al. Dat verklaart alles waarom dat hij nooit de weg terugvond, natuurlijk. En zo, ja, slecht in navigatie. Alesso. En Destiny, morgen somewhere early in the morning zijn we er weer. Tot dan.

0: E-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want E-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: E-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: De Vos.
4: Ja, Limmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze Belbecues hip.
4: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Limmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Limmes.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Ons venten zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
15: Strike!
14: Nu exclusief op streams.
16: Dit is Top!
17: Goedemorgen, het is 10 uur liever. Tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Bart.
18: Goedemorgen. Er komen 12 nieuwe gezinshuizen in Vlaanderen. Dat maakte de regering Diependalen bekend. Het gaat om woningen waar telkens 3 kinderen opgevangen worden binnen 1 gezin. En wie dat doet, moet ervaring hebben in het werken met kinderen of jongeren. In ruil krijgen ze een voltijdsloon, maar ook begeleiding en ondersteuning. Gezinshuizen zijn een nieuwe, maar sterk groeiende vorm van jeugdhulp, zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genet. Mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in de jeugdhulp, de zorg of met een sociaal diploma, die kunnen zich kandidaat stellen voor zo'n gezinshuis. Aan de Universiteit van Leuven beconcurreren enkele virologen die werken voor het REGA-instituut elkaar bijzonder hard na beschuldigingen van toxisch leiderschap, sabotages, pesterijen en zelfs diefstal. Onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst is bij de zaak betrokken die zo'n 3 jaar geleden startte. De regeringscommissaris van de KU Leuven vraagt nu zelfs een nieuw intern onderzoek naar dat grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers van het REGA-instituut spreken van een schandalige en onveilige sfeer. En in Portugal hebben Franse ouders hun zoontjes van 3 en 5 jaar alleen achtergelaten in een bos. Dat gebeurde tijdens een spelletje op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Lissabon. De ouders gaven hun kinderen wel een rugzak met propere kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt langs een afgelegen weg. De Portugese politie kon de Franse ouders al identificeren. De plaatselijke autoriteiten plaatsten de kinderen in de jeugdzorg. Opklaringen en wolkenvelden. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er plaatselijk een bui vallen. Maandag en dinsdag blijven zomers zonnig met maximaal tot 30 graden. Kortom, ideaal weer, wandel, fiets en zwemweer of om te barbecuen en te terrassen natuurlijk.
17: Er zijn nog 3 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen. 28 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. 25 minuten extra tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid.
16: Dit is Top. Thibault van Leliendaal.
17: Als je de komende dagen je ogen sluit, dan heb je misschien wel het gevoel dat je in Ibiza zit. Mannetjes, de zomer is in het land.

Hallo, hallo, een goeiemorgen. Het is donderdag 21 mei. Het goede weer is officieel begonnen. Vanaf vandaag is de zomer in het land. Haal de t-shirts en shorten maar boven en smijt die winterpullen maar in de kast. Ik ben heel goed gezien vandaag door het weer. Al heb ik ook wel wat last van mijn buik. Ja, zo een klein stressgevoelke zo. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met vanavond. Want vanavond is het KV Mechelen tegen Club Brugge. En we kunnen kampioen spelen. Ja, ik zeg we. Het is geen geheim dat ik clubsupporter ben. En tegenwoordig, als ik de kranten lees en zo, en iedereen rondom mij, ja, iedereen maakt club al kampioen. Maar ja, we hebben nog niks. Het moet nog gespeeld worden vanavond. Dus ik zit hier een beetje met een bang hartje vandaag, maar ook met leuke muziek. Topic, die komt eraan. Na Dimmy & Mike, Say My Name.

Ik ben vorige zaterdag naar Amsterdam geweest. Voor de eerste show van Harry Styles, zijn Together Together Tour daar. Hij treedt daar op in Amsterdam, in de Amsterdam Arena. En ik vond het persoonlijk echt wel geslaagd, echt goed. En ik had het niet verwacht. Maar als ik nu zo de algemene commentaren lees van zijn eerste drie optredens, dan krijgt hij toch wat kritiek, onze Harry. Eerst en vooral over het podium. De staanplaatsen op de grond die zijn zo laag dat je het podium gewoon niet ziet staan. Of je ziet hem gewoon niet staan. Ja, dus die diehard fans van Harry Styles die hebben dan honderden euro's betaald om in die inner circle te gaan staan. Maar ze zien Harry Styles helemaal niet staan. Dus ja, dat is wel pijnlijk. Maar er is wel goed nieuws, want ze zijn het aan het bekijken. Ze gaan het aanpassen normaal gezien. Dus als je de komende weken of dagen gaat, geen paniek. Er kwam nog commentaar, het is niet gedaan, over het feit dat Harry Styles zijn hoge noten niet haalde. Ja, er waren momenten in de show dat hij niet zong, maar daar is blijkbaar ook een uitleg voor. Hij zou wat ziekjes zijn geweest, onze Harry. Dus opnieuw goed nieuws, voor moest je gaan, het gaat alleen maar beter worden. En dit hier, dit was voor mij het toppunt van de avond. Met 50.000 man meezingen op Aperture.

0: is.
1: Bombie.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombie, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
9: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
10: Win for life.
11: Win tot 5000 euro. Elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
14: Koop lokaal. Voilà.
13: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

kans is groot dat als jij met de wagen rijdt, dat jij de applicatie Waze gebruikt. Wel, ze komen met een nieuwe functie. Je gaat vanaf nu een melding krijgen als er een ziekenwagen of brandweerwagen aankomt. De nieuwe waarschuwingsfunctie loopt via Verdi. Dat is een softwareprogramma dat veel Belgische brandweerzones gebruiken. En met die samenwerking hopen de hulpdiensten zo sneller op de plaats van een ongeval te zijn. Ja, ik ben zeer benieuwd of het iets gaat opleveren.

0: half elf. Zometeen zit Sam Veld weer in onze Hit of Shit met zijn Into the Stars. Eerst nog eens naar de baan. Want er zijn nog twee plekken waar je meer dan een kwartier verliest op de R11 richting Antwerpen. 20 minuten bijtellen tussen Prins Boudewijnlaan en Wommelgem. En tot slot op de E17 ook richting Antwerpen. 18 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, schat.
2: Ja, niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5, de one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie, ook op e5.be.
9: E5, jouw verhaal in stijl.
11: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: of shit.
1: De vierde keer deze week dat je Sam Veld gaat horen met zijn nieuwe Into the Stars. En ik heb slecht nieuws voor Sam Veld, want voorlopig doet hij het eigenlijk niet zo goed in onze hit of shit. Momenteel staat de balans op shit. En ik denk wel dat het te maken kan hebben met het slechte weer van de afgelopen dagen. Ja, die Sam Veld, die maakt zo wat zomerse muziek. En de afgelopen dagen, ja, we moeten daar eerlijk over zijn, het was gewoon slecht weer. En vandaag is de zon daar, dus ik ben zeer benieuwd of jouw mening gaat veranderen. En die mening die mag je doorsturen via de Top Radio BE-app met een simpele hit of shit voor deze Into the Stars van Sam Veld.

Maite uit Wetteren die vindt het een hit, deze Sam Veld en Easy Bizu met Into the Stars. Maar ik heb natuurlijk veel meer meningen nodig. Laat het maar eens weten via de Top Radio B-app. Wat vond jij van deze Into the Stars van Sam Veld, Easy Bizu en Norma G. Martin? Een simpele hit of shit, meer heb ik niet nodig.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balieu
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.

0: Sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
1: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Muziek en magie.
4: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
5: Ik raag dan niet om uges, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
6: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
5: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Jij mocht nieuwe muziek keuren. Deze hier van Sam Veld, Into the Stars.
1: Hit of shit?
0: Maite die vindt het een hit. Ook Kenny die vindt het een dikke hit. Benny die schrijft, allee, die geeft me eigenlijk gelijk. Hit, zegt hij, bij het weer, bij dit weer past het echt wel, Thibo. S'avonds op een terrasje met een cocktailtje daarbij, zalig. Dus voor mij een dikke hit. Anouk die volgt niet, die zegt shit, it doesn't make me move. Ja, dat is nu niet de bedoeling, hè, want we make you move hier natuurlijk, Anouk. Chris, Elsie, Geert, Thijs, die vinden het ook allemaal een shitplaat. En Ben die zegt, mooi of slecht weer, het blijft gewoon echt slecht. Ja, nog altijd geen groot succes, dus de nieuwste van Sam Veld.
1: Dit is Stop. Stop!
0: Ja, dan draai ik maar iets anders zeker. Wat denk je van deze? Be Mine, Camerad.
2: Ik

0: work it like that.
1: Er zijn vaak artiesten die je zo kent van één nummer. Bijvoorbeeld de volgende die ik hier heb klaarstaan. Benny Benassi, die ken je waarschijnlijk van dit.
2: Push me, and then just touch me, till I get my satisfaction.
1: Hopla. Ja, met deze Satisfaction brak hij helemaal door in 2002. Maar 10 jaar later ging hij samenwerken met Chris Brown. Ah, ook geweldig, hè?
3: It's your life, it's your life.
1: Deze Beautiful People. Het is dus wel een man die wat hits heeft gemaakt, maar er is nog een hit die iedereen altijd lijkt te vergeten van deze Benny Benassi. Een nummer over hoe iemand zo onder de indruk is van een ander persoon dat diegene aanvoelt als een filmervaring. En zo werd cinema geboren. En je hoort hem nu hier op Top. Benny Benassi en cinema.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Een goedemorgen, Bart.
4: Goedemorgen. Er is opnieuw discussie over de sociale voordelen die sommige mensen krijgen. Zo krijgt een miljonair met verschillende appartementen aan zee al een tijdje een korting op zijn zorgfactuur. Gewoon omdat hij officieel geen loon krijgt. Het ziekenfonds kan die verhoogde tegemoetkoming zelfs niet stopzetten. Ook niet als de miljonair daar zelf om vraagt. Zowel de Christelijke Mutualiteit als minister Van den Broeke willen dat systeem nu aanpassen, zodat mensen met meerdere eigendommen niet langer kunnen genieten van die extra voordelen. De regering werkt ook aan strengere regels om het sociale systeem eerlijker te maken. Als je nog diesel moet tanken, wacht dan best tot morgen, want dan daalt de prijs aan de pomp met iets meer dan 5 eurocent. Per liter betaal je nu maximum 2,14 euro. En dat is toch al minder dan de recordprijs van vorige maand. Toen kostte een liter diesel aan de pomp 2,49 euro. En de politie van Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen heeft een dronken man betrapt die niet met de auto mocht rijden en met 2,4 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes. Toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. En dokters oordeelden al een tijdje geleden dat de man omwille van medische redenen niet met de auto mocht rijden. Agenten namen zijn wagen nu in beslag en maakten een PV op voor een verontrustende opvoedingssituatie. Opklaringen en stapelwolken deze namiddag. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er een plaatselijke bui vallen. Maandag en dinsdag blijven zomerszonnig met maximaal tot 30 graden.
3: Er is nog één plek waar je tijd verliest, waar je meer dan 15 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: Tijd voor een amazing momentje op deze donderdagvoormiddag. Doe maar mee met pam pam param, pam pam pam pam para. Head and heart.

nu dat het weer wat beter wordt, gaan de ramen en deuren in huis al wat meer open. En je weet heel goed wat dat wil zeggen. Spinnen, wespen, vliegen, muggen. Ja, ze komen allemaal lekker naar binnen. En wel, deze ochtend bij Jeroen en Koen kwam de queen of the shopping scene nog eens langs. Die geeft elke donderdagochtend een shoppingtip aan Jeroen en Koen. En vandaag had dat te maken met die insecten in huis. Ik laat je zo meteen horen over wat het gaat. Eerst gaan we nog naar de les met Florida, want die leert jou vieze manieren aan.

0: Deze ochtend bij Jeroen en Koen was de queen of the shopping scene weer te gast. En zij geeft elke donderdag een shoppingtip. En vandaag had het allemaal te maken met het goede weer en de insecten die durven naar binnen komen.
1: Deuren, insecten, werend ding. Dat je kan bevestigen aan je deur of aan je raam, maakt niet uit. En dat kost meestal, als je dat laat maken bij de schrijnwerker, handenvol geld. Wel, ik heb de oplossing, want deze week gaan we naar Lidl. Daar heb je een Livarno Home insectenwerend deurgordijn met een magnetische sluiting. Dat wil zeggen, dat is gelijk een gordijn, maar er zitten magneetjes aan die kanten. En als je dan buiten gaat, dan sluit dat automatisch.
0: Ja, en dat insectenwerend ding, dat kan je dus vinden voor, luister nu even goed, €4,99 het stuk. Ja, dat vind ik al eens de moeite. Ik ga er vandaag misschien wel eens achter gaan.

Bam Jump Classics 100.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Mannekes. Bambi. Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

Binnen 3 weken al start het WK voetbal. En ik zei het gisteren dan al, Leandro Trossard die is in de vorm van zijn leven. Hij heeft de titel gewonnen met Arsenal. En nu heeft ook Yuri Tielemans zijn topvorm bevestigd. Hij heeft gisteren met Aston Villa de Europa League gewonnen. Dat is zo de tweede grootste Europese beker na de Champions League. En Yuri Tielemans, hij heeft zelf gescoord. Ja jongens, als al onze rode duivels zo in vorm zijn, dan gaat het daar wat geven daar in Amerika.

0: half 12 met Ellie Goulding en Calvin Harris. Zometeen krijg je die andere top DJ Martin Garrix. En dat samen met Bon met No Sleep komt eraan. Eerst nog, het zijn er twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot op de E17. Tel daar 10 minuten bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Ons vente, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
11: Strike!
13: Nu exclusief op streams.
14: 3, 2, 1.
15: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
16: Sorteren kan je zo meteen.
17: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
17: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
19: Tartaratata.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ik kan er maar niet over zwijgen over het betere weer dat eraan komt. En dat brengt me ook bij dit. Daily Dilemma. Want het is zo de moment, en zeker als het 30 graden gaat worden, komende dagen, dat je jezelf de vraag stelt: ga ik in blote benen naar het werk? Allee, je begrijpt wat ik bedoel, hè. Ja, doe ik een short aan of ga ik in lange broek? Ja, bij vrouwen hetzelfde. Doe ik een rokje aan, een shortje, of ga ik gewoon met die lange broek naar het werk? Ben jij dus team blote benen op het werk of team lange broek op het werk?
1: Dit is Top.
0: Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio BE app. Team blote benen of team

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens.
1: Yes, for parties,
0: but also for meetings and other evenements.
1: The key?
0: Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, niet?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
9: ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

0: Daily Dilemma.
1: Ja, met het beter weer dat eraan komt, was het dilemma van vandaag team korte broek of team lange broek op het werk. Finn die stuurt, ik ben al weken team korte broek. Miguel, die is team lange broek. Ja, die moet soms in het magazijn zijn en daar zijn veiligheidsvoorschriften. Ja, zo heb ik er nog een paar zien binnenkomen. Sam uit Melody zegt, van maart tot oktober altijd een korte broek. Kevin uit Gerasburg, die volgt momenteel een lange broek, want om 3 uur 's nachts is het nog wat friskes buiten. Ja, kan ik geloven. Als je om 3 uur moet opstaan, dan is een korte broek nog een beetje koud, hè. Nico uit Brugge die laat weten, team lange broek, gewoon uit soort beleefdheid of heeft het met de 48 jaar te maken? Generatie, vraagteken. Ik snap het wel, want ik draag ook wel eens graag een korte broek, dus misschien heeft het met de jeugd te maken. En dan heb je nog Theo uit Pepingen, die laat weten, voor mij, Thibo, helemaal bloot. Ja, jongens. Jezus, dat beeld krijg ik nu niet meer uit mijn kop. Merci Theo. Het is wel duidelijk, de meesten onder ons dragen al wel eens graag een korte broek op het werk, tenzij het natuurlijk niet anders kan, hè.
0: Dit is...
1: Ik draag ook wel eens graag een korte broek, zo summer vibes op het werk. Tof, hè.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar?
0: Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
10: Dit is Stop!
11: Goedemiddag, zometeen een uur lang alles in de mix. Eerst nog de top headlines. Goedemiddag Bart.
12: Goedemiddag. Er komen 12 nieuwe gezinshuizen in Vlaanderen. Dat maakte de regering Diependalen bekend. Het gaat om woningen waar telkens 3 kinderen opgevangen worden binnen 1 gezin. Wie hen opvangt moet ervaring hebben natuurlijk in het werken met kinderen of jongeren. In ruil krijgen ze een voltijdsloon, maar ook begeleiding en ondersteuning van de Vlaamse regering. Gezinshuizen zijn een nieuwe, maar sterk groeiende vorm van jeugdhulp, zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genet. Mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in de jeugdhulp zelf, de zorg of met een sociaal diploma, die kunnen zich ook kandidaat stellen voor zo'n gezinshuis. Er is opnieuw discussie over de sociale voordelen die sommige mensen hebben. Zo krijgt een miljonair met verschillende appartementen aan zee al een tijdje korting op zijn zorgfactuur. Gewoon omdat hij officieel geen loon krijgt. Het ziekenfonds kan die verhoogde tegemoetkoming zelfs niet stopzetten. Ook niet als de miljonair daar zelf om vraagt. Zowel de Christelijke Mutualiteit als minister Van den Broeke willen dat systeem nu aanpassen, zodat mensen met meerdere eigendommen niet langer kunnen genieten van die extra voordelen. De regering werkt ook aan strengere regels om het sociale systeem eerlijker te maken. En als je nog diesel moet tanken, wacht dan best tot morgen, want dan daalt de prijs aan de pomp met iets meer dan 5 eurocent. Per liter betaal je nu maximum 2,14 euro. En dat is toch al minder dan de recordprijs van vorige maand. Toen kostte diesel een liter aan de pomp 2,49 euro. Opklaringen en wolkenvelden. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er een plaatselijke bui vallen. En maandag en dinsdag blijven zomers zonnig met maximaal tot 30 graden.
10: Dit is Top!

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Mannekes,
3: Bombie.
2: Ik heb gedroomd.
3: Over?
2: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
2: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
4: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombie, we hebben nu drukken door.
4: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Excel hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een naald, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè.
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
7: Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
16: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
19: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
21: Dat is extra budget voor de fitness.
22: Oh, mijn mango.
20: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
23: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks.
6: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and say it to the max.
1: Hello, key to party. Can you help? I speak a bit English, yes. Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: En do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Bahie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven, nee? Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modi van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jongen. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Moduvan.
9: Liquidator wint. Wiedermaai, ik kom in het zak slimmer.
10: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
11: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
14: Ik raag dan niet om u, hè.
15: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
14: Gosses, mijn geen op nee.
15: Het moet weer al juist te zien, wij.
14: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
15: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
14: Gosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
16: Top Techno.
17: Dat is Techno and More.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de Knaldi-prijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Dit is Stop!
8: 1 uur, er wordt in de gemeente Anderlecht een stinkend potje opengetrokken. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
9: Goedemiddag. Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie bij sociale woningen in Anderlecht. Aanleiding is een panoreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in de Anderlechtse Haard. Dat is de op één na grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Brussel. De Anderlechtse schepen voor huisvesting zou bepaalde mensen voorrang gegeven hebben op die wachtlijst. Er lopen ook al 3 andere onderzoeken waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. Nog nooit werden er in Europa zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Het gaat dan vooral om chlamydia, gonorreu en syfilis. Ook in ons land stijgen de besmettingen elk jaar. Het Europees Centrum roept op om testen gratis te maken. En het is ook belangrijk om een nationaal preventieplan te hebben. SOA's kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals chronische pijn of onvruchtbaarheid. En er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal zware criminelen die gezocht worden door de politie. Het gaat om een man van 23 die begin dit jaar veroordeeld werd tot 14 jaar cel voor zijn rol bij de schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Daarbij gebruikte hij oorlogswapens en vielen 3 gewonden. De man is nog altijd op de vlucht. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.
8: Eén lange file die staat op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 20 minuten.
7: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
8: Ik zou willen rondtrompetten dat het nog maar anderhalve dag is voor het verlengde weekend begint. Willy William blaast alvast warme lucht.

DJ Katta deed dat een beetje later nog eens over. Bijna hetzelfde liedje, maar dan met de stem van Seal. Dat klonk toen zo. Basis was hetzelfde hoor. Kijk, dat noemen ze het ijzersmeden wanneer het heet is. En dat kan je iemand niet kwalijk nemen natuurlijk. Zometeen in de Spinback keren wij terug naar de vierde week van mei 2016. Mag jij kiezen welke hit wij van toen even mogen terug bovenhalen.

Jij en ik vandaag terug naar de vierde week van mei 2016. En dat is exact 10 jaar geleden. Het Amerikaanse farmaceutica concern Pfizer stopt de leveringen van zijn producten voor het gebruik van executies door middel van een dodelijke injectie. Ja, in Amerika worden nog altijd mensen geëxecuteerd en dat gebeurt onder andere met een dodelijke injectie. En Pfizer maakte die producten daarvoor. In 2016 zijn ze daarmee gestopt. En Michel Platini die stopte ook als voorzitter bij de UEFA, bij de voetbal is dat. Ja, zowel hij als Sepp Blatter zijn schuldig bevonden aan belangenvermengingen en het niet naleven van ethische regels. De voetbalbond heeft daar een beetje kuis gehouden toen. Ik weet niet of het vandaag de dag zoveel beter is, eerlijk gezegd. In de hitlijsten kon je dit horen. DNCE scoorde hun grootste hit tot nog toe met Cake by the Ocean. Als jij dit nog eens wil horen, zometeen stuur je nu A via de Topradio BE-app of je stemt voor dit. Dit is leuk. Calvin Harris is dit samen met Rihanna, die This Is What You Came For uitbrachten. Ook dat was een grote hit. Dit is B. A voor DNCE, B voor Calvin Harris. Je dropt het in de top.

is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Mannekes,
5: Bombie.
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
5: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
4: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Wij dragen E5.
9: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
8: E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video's!
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter.

0: Winback.
1: We keerden er net even terug naar de vierde week van mei 2016, exact 10 jaar geleden. En toen in de hitlijsten vond ik DNCE met Cake by the Ocean, maar ook Calvin Harris met This Is What It Feels Like. Sorry, nee, This Is What You Came For, was het? Met Rihanna, dat is een ander liedje natuurlijk. Die tweede heeft het makkelijk gehaald, dankzij Chris en dankzij Pieter onder andere, die ervoor stemde. Dus die gaan we zo meteen nog eens draaien. En Alok komt er ook aan met Khalid, Dive Into Me.

0: Als jij de komende dagen nog naar een van de 7 concerten van Harry Styles gaat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, heb ik goed nieuws, want ze hebben de show aangepast. Ze hebben geluisterd naar de fans. Ik vertel je zo wat er anders gaat zijn. R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten erbij. En ook op de R2 gaat het trager, richting Stabroek. Tussen Beveren en Waaslandhaven-Zuid verlies je een kwartier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja! Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
3: Oh ja! Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Je mag tegenwoordig je social media niet open doen of je ziet filmpjes en foto's van Harry Styles en optredens in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena is dat. Als ik goed geteld heb, zijn het er nog 7. Er was wel de eerste dagen, de afgelopen week, behoorlijk wat commentaar op de podiumopstelling, omdat er een gigantische catwalk is, waar Harry Styles dan echt kilometers en kilometers loopt. Het is echt heel veel. En het probleem is dat die catwalk eigenlijk een stuk te hoog is. Vooral voor mensen die beneden staan en geen zitplaatsen hebben in de Johan Cruijff Arena, is er echt beperkt zicht bij momenten. En dat is jammer natuurlijk als je zoveel geld betaalt om je favoriete ster Harry Styles te gaan zien. Er is oor naar geweest en vanaf morgen wordt er dus een aanpassing gedaan en zal het podium, de catwalk, dan toch een stukje lager staan. En daarna trouwens in Londen zal het ook het geval zijn, want ook heel wat mensen die ik her en der van ken gaan naar Londen. Die show en die tour die gaat daar verder. Later in juni is dat het geval. Kijk, ik kan het alleen maar, ja, positief zien als ze luisteren naar de fans. Zo moet het. Dit is de nieuwe Shakira.

0: moet dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balju
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel de Mijn, Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
10: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

Astronaut. Elke week kan je zo bij HLN kijken naar een aantal tests die meestal gedaan worden door chef Cox bijvoorbeeld, of een sommelier die er dan een goede wijn uithaalt, of een goed restaurant of een goed product, en die krijgt dan quoteringen. Maar meestal zit dat, niet meestal, bijna altijd achter die betaalmuur. Mijn werkgever betaalt dat voor mij, dat is wel handig. Dus ik kan wel kijken wat erachter zit. Vandaag was er een test van meeneemkoffie. Het is een trend die al jaren overgewaaid is uit de grote steden natuurlijk. Heel veel stedelijke mensen die ontbijten niet meer thuis, maar nemen gewoon een koffie to go. En dan heb je een aantal ketens en dat breidt ook alsmaar uit. Ik zal je even, maar normaal gezien mag ik dat niet doen. Ik zal even zeggen welke koffie er als beste uitkwam. Die er een 9 op 10 heeft gekregen van de to-go koffies, zeg maar. Ik kende het ook niet. Het is een nieuwe keten en die heet Cotti, C-O-T-T-I geschreven. In Brussel zijn er al 2 vestigingen. En er komen er nog in Antwerpen, in Gent en in Namen. En een 9 op 10, dat is toch al behoorlijk. Als je weet dat er ook iemand gebuist werd op de toets. Aan de andere kant vind ik koffie ook zoiets persoonlijks. Het is een beetje geuren en kleuren natuurlijk. Maar goed, als dan iemand die daarvoor gestudeerd heeft zegt dat dat het beste is, dan heeft dat wel wat indruk natuurlijk. Lily Wood and the Prick.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Dit is Top!
6: Het is 2 uur en Fraukje Kaljon weet dat de solden mogelijk op de schop gaan. Hoe zit het precies, Fraukje?
7: Goedemiddag. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de koopjesperiode in januari en juli. Want de Raad van State heeft enkele boetes vernietigd van 3 kledingketens. Ze hadden de term solde gebruikt buiten de officiële koopjesperiode. En dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelt dat de wet in strijd is met het Europese recht. Dat betekent dus in principe dat kledingwinkels het hele jaar door korting kunnen geven. Het klinkt allemaal positief, maar je moet dan altijd wel goed checken of een korting wel een goede deal is. Bijna 4 op de 10 Belgen heeft moeite om financieel rond te komen. Dat aantal daalt jaar na jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 38%. In 2022 was dat zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral kwetsbare personen zoals werklozen en arbeidsongeschikten geven aan dat ze het moeilijk hadden aan het einde van de maand. Iets meer dan de helft van de mensen is wel algemeen tevreden over zijn levensomstandigheden. De 7 Belgische pro-Palestijnse activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza willen brengen, worden straks naar Turkije gebracht. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van een hulpvloot tegengehouden. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt. Daar kwam veel kritiek op, onder meer ook van onze buitenlandminister Prévot. Hij eiste dat ze worden vrijgelaten. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken. En zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.
6: Het gaat traag richting Lummen op de E313. Daar is een ongeval gebeurd tussen Geel West en Ham. En daardoor verlies je er 25 minuten.
5: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
6: Handjes uit de zakken. Je mag ze tot boven je hoofd hesen. Want het is Put Your Hands Up for Detroit tijd. Goedemiddag.

0: Ik speel zo meteen met jou Raad de Plaat. Inzet 2 filmtickets voor Kinepolis Film naar Keuze. Misschien niet voor de komende dagen in het warme weer, maar ik ben er zeker van dat het nog eens gaat regenen in ons land. Dat kan niet anders.
1: Yo, give me something to dance to.
0: Let's go.

0: de plaat.
1: Kom, we gaan spelen. We spelen voor 2 filmtickets. Als jij mij de titel of artiest kan geven. Ik had het vandaag heel makkelijk kunnen maken. Omdat er iets heel herkenbaar zit in het liedje wat we zoeken. Zijnde iets trompetachtig. Al is het wel met de keyboards gespeeld. Maar het trompetje is heel herkenbaar. Ga ik niet laten horen. Ik laat jou een stukje van het pianodeel horen in het liedje. Ik hoop dat jij het herkent. Dan stuur je mij de titel of artiest of beide, maakt niet uit, via de Topradio BE-app. De 5e krijgt van mij 2 filmtickets. Dit is vandaag de opgave. Hier gaan we. Stuur maar door.

0: Ja.
1: Mannekes.
2: Bambi.
1: Ik heb gedroomd.
3: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag?
3: 20% korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
3: Bambi, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
6: Spar Colruytgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoopman!
11: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
12: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
11: Sorry, kan dat wat korter?
12: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
11: Nee, korter.
12: Koop lokaal. Voilà.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Een ticket naar paradijs.
14: Elke maand.
13: Romantisch weekend in Parijs.
14: Elke maand.
13: Leren surfen op Hawaii.
14: Elke maand.
13: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
14: Elke maand.
13: Pizza's proeven in Milano.
14: Elke maand.
13: Taco's maken in Mexico.
15: Win for life.
16: Win for life.
15: Win tot 5000 euro. Elke maand.
16: Elke maand, elke maand, elke maand.
15: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
19: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
20: Oei, wacht hè.
3: Rustig, schat.
20: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
19: Prima, prettige avond.
20: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
22: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
23: Ik kan niet werken vandaag.
22: Maar, hoezo?
23: Sorry, maar het is WK.
24: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
25: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
26: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: Ik laat nog even de opgave horen waar sommigen zich toch een beetje aan vergalopeerd hebben. Want ik kreeg heel wat foute antwoorden binnen op de vraag: wie is dit? Een stukje uit de plaat, een stukje piano. Ik vroeg titel of artiest. Daarmee moest je het stellen. Laura stuurde: Call on Me is fout. Let's Dance kwam heel veel binnen, onder andere van Ruud. En dat kan ik niet goed rekenen, want Let's Dance is niet de titel van dat liedje natuurlijk. En Robben stuurde dan weer Lady Gaga, ook dat was een fout antwoord. Maar Françoise uit Oudenaarde, jij weet het wel. Vertel eens.
1: Ja, het was Martin Solvay en GTA met Intoxicated.
0: Dat is perfect. Dat is perfect. Zonder die GTA had ik dat ook nog wel goedgekeurd. We moeten ook niet te precies zijn, maar Martin Solveig en Intoxicated had ik wel nodig natuurlijk. Goed hoor, je krijgt van mij 2 filmtickets en die mag je opdoen aan een film naar keuze bij Kinepolis. Het is nog maar donderdag, Françoise, maar het warme weekend staat voor de deur. Heb jij al plannen?
1: Ik heb plannen, ja. Ik ga naar een lentefeest van een vriendin.
0: Alright. En hoe zit de vork aan de steel? Leeftijd?
1: De vriendin, haar dochter, doet lentefeest en ik ga hen helpen.
0: Ah, oké. Dus jij gaat niet meespringen op het springkasteel? Dat voorlopig
1: Nee, ik ga met je helpen. Ja,
0: maar ik zie dat vaak gebeuren. Hè. Op zo'n feest, dan zetten ze zo'n springkasteel voor de kinderen. En uiteindelijk belanden de volwassenen naar 3 glazen of 4 glazen op dat springkasteel. En dan loopt dat een beetje uit de hand. Dus jij gaat erop toezien dat dat niet gebeurt, Françoise. Heel goed.
1: Ja, ik ga proberen.
0: Heel goed. Geniet ervan. Fijne avond en fijne middag.
1: Dank je wel.

0: En het is ook levensgevaarlijk als zatte nonkel Ronnie op het springkasteel gaat. Je zou voor minder een arm of een pols breken. Het gebeurt elke week hoor, geloof me vrij, in deze periode van het jaar. Martin Solveig en Intoxicated, wees daar voorzichtig mee. Het is 2:30 ondertussen bij Top. Zometeen heb ik het even over Michael Jackson. Je denkt, er is nu al genoeg aandacht voor Michael Jackson met de film, met de documentaire die te zien is op Canvas. Netflix heeft nu ook iets gemaakt, maar het is wel heel specifiek. Ik vertel het je zo. R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout schuif je 20 minuten aan. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mama mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Oh nee.
14: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
16: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Het moet gejeukt hebben bij Netflix. En als het jeukt, dan moet je krabben, dat weet je wel. Ze hadden nog niks over Michael Jackson gemaakt. Hebben ze nu wel gedaan, want Jackson is tegenwoordig weer ontzettend haat. Door onder andere de film en de documentaires die er zijn, natuurlijk. Netflix pakt het wel op een andere manier aan. Er komt een documentaire serie op 3 juni uit, die eigenlijk zich alleen maar specifiek benadrukt op dat kindermisbruik. Dat was er in 2003. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen heeft bezig gehouden. Je moet weten, hij werd toen beschuldigd van kindermisbruik. Meerdere getuigen hebben toen getuigd in de rechtbank. Maar vergeet niet, Michael Jackson is daar volledig voor vrijgesproken geweest. Dat en veel meer met heel veel echte

0: Ook.
1: Zie je slim?
0: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
0: Alleen wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Maar of nee, Marokko.
1: Moi.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop maar. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
0: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Moet je van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Moduvan.
0: Helik wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
6: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Beste vrienden, in onze maatschappij is er een nieuw gevaar. En onder andere ik ga jullie daarvan proberen te beschermen. Want dat nieuwe gevaar sluipt binnen zonder je het weet. Het nieuwe gevaar heet... Chemsex. Laat het even uitleggen. Chem staat voor chemical sex. En het komt er eigenlijk op neer dat je een chemische drug neemt voor de seks. Waardoor dus alle remmingen wegvallen en je alles veel intenser gaat beleven. Het is iets wat al een tijdje in opmars is, blijkbaar. En het houdt natuurlijk wel gevaren in, want je hebt de controle niet meer. Sommige mensen weten echt niet meer wat ze doen of wat er gebeurt. Dus wees daar voorzichtig mee. Meer kan ik niet zeggen. 9 voor 3 met Pete Heller. Big Love.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Stop!
4: Het is 3:00. Vrouwtje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Vrouwtje, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de koopjesperiode in januari en juli. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd van 3 kledingketens. Ze hadden de term solde gebruikt buiten de officiële koopjesperiode en dat mag niet volgens de wet. Maar de Raad van State oordeelt dat de wet in strijd is met het Europese recht. Dat betekent dus in principe dat kledingwinkels het hele jaar door korting kunnen geven. Dat klinkt allemaal positief, maar je moet dan altijd wel goed checken of een korting wel echt een goede deal is. De laatste pro-Palestijnse actievoerders die nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, verlaten de campus. Dat hebben ze zelf beslist na een uitspraak van de rechtbank. Die besliste gisteren dat alle bezettingen moeten stoppen en dat er geen nieuwe soortgelijke acties mogen volgen. De protestactie escaleerde de afgelopen dagen. De UGent-gebouwen werden vernield en beklad. De politie pakte meer dan 40 betogers op en onderzoekt nu wie wat gedaan heeft. En Sporting Hasselt, de club van podcastmaker Sam Kerkhoffs en acteur Rick Verheijen, speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse van ons voetbal. De club werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg nog geen licentie. Dat is nu toch in orde. Sporting Hasselt heeft in beroep zijn licentie ontvangen. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.
4: Twee lange files. R1 richting Nederland. Er staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur erbij en ook op de R1 richting Nederland gaat het moeizaam. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar 20 minuten erbij.
3: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
4: Met dit uur Sonny Federa, Duck Sauce nog eens met Anyway. Beginnen doen met Bebe Rexha. Dit is New Religion.

Het Vergeet Mij Biertje van vandaag komt uit Parijs zometeen. En het is zelfs geremixed, later nog door Avicii. En ik ben meestal ontzettend grote fan van alles wat Avicii maakt. Maar de remix die hij van dat liedje heeft gemaakt, was eigenlijk niet zo goed. Het origineel was beter en dat laat ik straks horen in het Vergeet Mij Biertje op deze donderdagmiddag. En nu, Sunny Fodera, Think.

Ja, het waren diezelfde van Barbara Streisand. Armand van Helden zit erbij, onder andere Duck Sauce en Anyway bij Top. Vanavond is een belangrijke dag voor iedereen die een zwembad heeft. En met een zwembad bedoel ik dan meestal niet zo'n opblaasbaar ding, maar een echt zwembad in de tuin. Want vanavond moeten, en dat zijn meestal de mannen, ik ga dat niet onder stoelen of banken steken, moeten vanavond met het schepnetje rond. Want morgen vrijdag, zaterdag, zondag en maandag gaat er gezwommen worden in dat zwembad. En dan moet

Jump Classics 100.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
14: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
15: Met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
16: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
17: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
16: Wat bedoelde?
17: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
16: Dat zal wel.
17: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
16: Echt?
17: Dus? Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schap, tegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
18: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt uit Parijs vandaan. Het waren twee kerels en die noemden zich Cassius. En die hadden wel een paar hitjes. Het was zo de periode dat we overspoeld werden met Franse dansmuziek. Dit was echt een heel goed nummer, die Feeling for You. Zo goed zelfs dat Avicii en Sebastian Drums daar nog een remix van hebben gemaakt een aantal jaren later. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het origineel eigenlijk stukken beter was. Vandaag is dit mijn Vergeet me bietje.
0: Een Vergeet mij

0: Soms is één zinnetje genoeg, zoals deze My Feeling For You, Cassius. Het vergeet mij beatje van vandaag. Een klein wistje dat je nog, die van Cassius had ook dit als hit. Dat is van diezelfde kerels. Zat net iets meer tekst in. Cassius 99 heette dat uit diezelfde periode trouwens. Zometeen Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us. Op de weg gaat het trager richting Nederland. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur erbij. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Antwerpen-West mag je een kwartier bijrekenen. Richting Gent in de andere richting tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-West een kwartier extra.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

De kans bestaat dat het dik feest is vanavond in Brugge, want Club Brugge speelt uit tegen KV Mechelen. Om 8:30 is die wedstrijd. Als ze winnen, zijn ze kampioen en dat is voor de 20ste keer dan al het geval. Duizenden, ze rekenen op 3.000 à 4.000. Mensen gaan ook kijken aan het stadion, daar is een groot scherm geplaatst. Want ja, in KV Mechelen is er natuurlijk niet zoveel plaats voor de uitsupporters. Tezelfde tijd wordt er trouwens ook gevoetbald in Gent natuurlijk, want Union moet naar Gent op hetzelfde moment, omdat er dan geen matchfixing en dat soort zaken zou kunnen gebeuren. Als ze gelijk spelen, dan kan het nog alle kanten uit natuurlijk. En verliezen zou geen goede zaak zijn. Maar ze hebben er wel zin in, denk ik, bij Club Brugge. Iedereen staat daar scherp en gespannen. Het zou wel eens kunnen feesten.

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: En do you or your friends about work here? Send eens een mailtje, hè?
0: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester.
5: Zwaansnanny, hè.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Muziek en magie.
13: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
14: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

Zometeen na 4 uur Bram van Hey. En die heeft het onder andere over Google. En ik denk dat iedereen Google wel gebruikt. Er zijn weinig mensen die Google niet gebruiken. En er staat er wat verandering op komst. Hij legt het zometeen uit. Straks tussen 4 en 6 is dat het geval. Robin Schulz komt eraan met Ambers bij het op. Dit is David Guetta. Samen met Sam Martin. Het heette toen in 2014 Dangerous.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Dit is Top!
7: Het is 4 uur, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Fraukje. Dag Fraukje, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het aantal buitenlandse investeringen in ons land daalde vorig jaar met 11%. Dat is het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Ons land is daarmee niet de enige. Over heel Europa werd er 7% minder geïnvesteerd. Komt door de onrustige politieke situatie, de handelstarieven en de hoge energieprijzen. Maar er werden in ons land wel meer jobs gecreëerd. Voor het tweede jaar op rij tot zo'n 6000 extra jobs. Een bijzondere ontdekking in Calo in Oost-Vlaanderen. Daar hebben natuurwaarnemers een zeldzame hommelschorsvlieg gefotografeerd. Het diertje heeft oranje vleugels en werd nog maar 2 keer gespot in ons land. Dat gebeurde zelfs meer dan 100 jaar geleden. De soort komt normaal voor in Centraal- en Noord-Europa. Het is dus best opvallend dat hij nu gezien werd in Calo. Natuurpunt is verrast en vermoedt dat de vlieg via de Antwerpse haven hier is beland. En Thorgan Hazard verlaat voetbalclub Anderlecht na dit seizoen. Dat is nu officieel bevestigd. De club heeft wel gepraat over een verlenging van zijn contract, maar dat leverde geen akkoord op. Hazard speelde 3 seizoenen bij Anderlecht. Dit seizoen alleen al goed voor 15 doelpunten en 11 assists. Hij zou nu een contract tekenen bij de Franse club Lens. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.
7: Laat maar komen, we zijn er klaar voor. Zijn er al files?
9: 4 plekken waar je op dit moment langer dan een kwartier moet aanschuiven, vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een 30 minuten erbij. Op de A12 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 20 minuten erbij. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West daar een kwartier extra.
6: Dit is Top!
7: De een zou oma kunnen zijn, de ander kleinkind. Ik heb het over Madonna en Sabrina Carpenter. Ze hebben samen muziek gemaakt. Ik draai hem zo meteen. Bring your love.

0: got something I want to talk about.
1: Het is vandaag donderdag 21 mei, matchday, want wie weet speelt Brugge straks al kampioen in Mechelen. En dat maakt sommige van onze luisteraars, zo zie ik in onze inbox, een beetje hyper.
2: Come on, Brugge!
1: Ja, dat soort berichten die komen binnen op dit moment. Of zou dat te maken hebben met de zomerse dagen die vanaf nu echt wel begonnen zijn?
3: Het is tijd voor een zonnebril, voor blote benen en voor een laagje zonnecrème.
1: Ja, en die blote benen zijn hier vandaag al gespot bij ons op de vloer. Er is één collega vandaag met korte broek naar het werk gekomen. Je mag twee keer raden wie. Doe maar eens een gooi.
4: Ja,
1: het had niet gehoeven hoor.
4: Ja, niet over mijn benen, hè. Niet.

0: En wat zijn dan vandaag de meest opgezochte woorden via Google?
1: Ik weet vandaag het. Om
0: 12 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: zonsverduistering, want op 12 augustus deze zomer wordt het een donkere dag in ons land, want dan is er een zonsverduistering die in België voor zo 90% te zien zal zijn. Dat is meteen ook de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Ja, toen was er een totale zonsverduistering. Heel spectaculair was dat, want toen werd het eventjes helemaal echt donker. Dat gaat dus nu niet het geval zijn, hè. Nu dus 90% zal de zon bedekt zijn. Je hebt dus nog een paar maanden om zo'n speciaal eclipsbrilletje te kopen of over aanzien te geraken om daar naar te kijken. Want dat gaat echt een event zijn op 12 augustus. Daar gaan we dus zeker nog over praten. Oh ja, en de volgende totale zonsverduistering heb ik even opgezocht, die er bij ons te zien zal zijn. Dat zal pas zijn voor 2142. Dus we gaan het niet meer meemaken. Geen zorgen daarover.
1: En om
0: 2:30 vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: solden. Het zat al in onze top headlines, want het ziet er dus naar uit dat de traditionele soldenperiodes, zoals we die altijd al hebben gekend, dat die gaan verdwijnen in ons land. En dat komt allemaal na een uitspraak door de rechtbank. Een aantal kledingketens zoals Zep en de Fashion Store hebben een rechtszaak gewonnen tegen de Belgische staat. Ze hebben boetes opgelegd gekregen omdat ze buiten de wettelijke soldenperiodes het woordje solden hebben gebruikt. Nu, de Raad van State zegt daarover dat die boetes ten onrechte zijn uitgedeeld. Dus ja, vanaf nu zou het eigenlijk in principe kunnen dat er 365 dagen per jaar solden geafficheerd worden op allerlei websites. En ja, de kledingketens mogen dat dus ook doen. De vraag is natuurlijk of de solden dan wel de solden zullen blijven. Het wordt er op die manier wel allemaal een beetje ingewikkelder op. Hè. Je gaat die prijzen goed moeten checken.
1: We make you move. Stop!
2: I don't need your words. If you wanna say it.

0: jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
4: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Ik ga het Belgische voetbal even laten voor wat het is. Ik mag niet vergeten natuurlijk dat er ook KV Mechelen supporters meeluisteren. En die zijn een beetje boos dat het vandaag al een aantal keren over Club Brugge is gegaan op de radio. Bij een aantal van mijn collega's, Thibaut, Bart-Jan en ik zelf ook. Dus kijk, we gaan het laten voor wat het is voorlopig. Het is tijd voor
1: de Beat Blender.
0: Wat mag er vandaag in de blender? Dat beslis jij. Ik heb twee liedjes voor jou klaarstaan. Eén van de twee gaat zo meteen in het toestel. En dan komt daar, zoals elke dag, een speciale beatversie uit. Jij beslist welke. Het zijn best oude liedjes vandaag. Eentje die super zonnig klinkt, zoals dit. Keuze 1 vandaag is Let's Get Loud van Jennifer Lopez. En dit is de tweede.

0: Hier is het weer, Cutting Crew en I Just Died in Your Arms Tonight. Toegegeven, het zijn wel twee nummers die iedereen kent. 1, Jennifer Lopez, Let's Get Loud. 2, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Welke mag in de blender volgens jou? Laat het maar weten, hè. 1 of 2 nu insturen via de Top Radio BE-app. En nu wat nieuwe muziek.
1: Dit zijn

0: Had ik al gelukkige verjaardag gewenst aan Martin Garrix? Ik denk het niet, hè. Die was jarig vorige week. En als cadeautje heeft hij getrakteerd op een nieuwe single, Repeated, samen met Ed Sheeran bij Top. De man met de blote benen staat hier bij mij in de studio. Stop.
1: Ja,
0: maar het is toch? Je bent de enige vandaag.
1: Ja, kijk, living on the edge. Ik dacht...
0: Het is nog een dag te vroeg.
1: Vind ik persoonlijk. Ik vind oprecht van niet. Ik dacht, weet je wat, ik voel het. Ik stond voor mijn kleerkast en ik dacht, go.
0: Jij bevestigt dan ook zo het cliché van de melkflessen en de witte benen. Dat is echt
1: Ja, maar wacht. Ja, maar je werkt dat hier nu weer al op. Maar ik heb dus, dat weet je ook, sinds zondag of zo, nieuwe schoenen. En daar zit een hele hoop...
0: Wacht. Ben niet helemaal niet. Wat heeft dat met je benen te maken?
1: Wacht. Maar in die schoenen zit heel veel wit. En daardoor, ik heb ook een vrij wit shortje aan, dus daardoor lijkt het, naar mijn gevoel, alsof dat mijn benen bruiner zijn.
0: Ah, ja.
1: Snap je? Omdat mijn schoenen en mijn broek
0: Maar je zegt
1: zijn.
0: Het wel goed, naar jouw gevoel. Want dat gevoel heb ik dus helemaal niet. Maar feit, wel verdienstelijk.
1: Door de mand, mijn excuses.
0: Ja, je valt wel een beetje door de mand zo. Zeg, wat mag er volgens jou in de bierblender? J-Lo, Let's Get Loud ofwel... Zeg maar, Brian.
1: Ja, met dat goed weer, doe mij dan toch maar die Let's Get Loud. Ja, met 100% zeker.
0: Dat snap ik wel. Dus iedereen met blote benen en een korte broek vandaag op te werken, die zal 1-1 sturen voor Jennifer Lopez. Je hebt daar nog heel eventjes de tijd voor.
1: Ondertussen vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout verlies je 50 minuten. Op de A12 richting Antwerpen, tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord, een half uur extra. Op de Brusselse buitenring dan, tussen Sint-Jansberg en Groenendaal, 25 minuten erbij. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen verlies je nog 20 minuten tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, Marties WK.
5: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.

0: Blender.
1: Ik heb Shirley uit Herenthout aan de telefoon hangen. Dag Shirley, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Heb jij vandaag al blote benen?
2: Nee, nog niet.
1: Nee, jij zit een beetje in mijn team. Er is vandaag één iemand hier bij ons op de vloer die zich al aan een korte broek en blote benen heeft gewacht. Het is Brian. Ik vind dit persoonlijk nog een dag te vroeg, maar het kan aan mij liggen. Maar...
2: ja, klopt.
1: Ja, kijk, we zijn het eens. Maar morgen kan het wel, vind ik. Dan gaat de zomer pas echt beginnen. Dus dat houden we dan nog even voor morgen. Zeg, ik had hier twee keuzes, hè. Eén Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En twee was deze I Just Died In Your Arms Tonight. Welke mag vandaag in onze blender?
2: Voor mij mag het nummer 1.
1: 1, omdat jij vindt dat die bij het mooie weer vandaag past? Of wat zit erachter?
2: Ik vond het net iets zomer.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Weet je, het origineel gaat erin en we gaan samen ontdekken wat eruit komt. Goed, Shirley?
2: Oké, super.
1: Meeste mensen hebben 1 gekozen, dus kijk, die wordt het dan. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Bye-bye.
2: Bye. De Beat Blender.

De meerderheid heeft vandaag beslist. Jennifer Lopez, Let's Get Loud, moest en zou in de beatblender gaan. En dat is dus ook gebeurd. Dankzij het zonnetje dat hier en daar toch al goed zijn werk aan het doen is in Vlaanderen. Maar het wordt alleen maar beter. Goed, beste vrienden. Er is een grote aankondiging gebeurd door de meest gebruikte en de meest bekende zoekmachine ter wereld. En dan weten we allemaal dat het gaat over Google. Google heeft iets heel belangrijks, iets heel groots aangekondigd. Er komt een verandering, de grootste verandering in de Google zoekmachine. De grootste verandering sinds 25 jaar. Wat er precies verandert, daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balieu
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
7: Ik raag dan niet om u, hè.
8: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Maar ja, bij Google hebben ze de grootste verandering sinds de afgelopen 25 jaar van hun zoekmachine aangekondigd. Ik zou kunnen googlen wat er allemaal is veranderd, maar ik ga toch vragen aan iemand die er alles over weet. En dat is onze Bas.
1: Bas weet het beter.
0: Dag Bas, goedemiddag.
2: Dag Bram, goedemiddag.
0: Ja, vertel het ons eens. Wat is Google in godsnaam allemaal van plan?
2: Wel, heel veel, Bram. Eergisteren was er een grote conferentie van Google waar ze hun nieuwe zoekmachine hebben gepresenteerd. Ik vond het wel de moeite om het daarover te hebben, omdat ja, iedereen kent Google al heel lang, maar ook op dezelfde manier. En iedereen gebruikt Google op dezelfde manier. Je zoekt een woord op en dan krijg je verschillende websites waarop je dan kan doorklikken. Dat is al 25 jaar lang zo, maar daar komt nu een einde aan. Het hele model gaat veranderen en het gaat er ook letterlijk anders uitzien. Ze gaan hun AI-tool, Gemini, als basis gebruiken. Ja, en Gemini is eigenlijk een beetje de ChatGPT van Google, zou je zo kunnen zeggen.
0: Ja, en wat gaan wij daar dan allemaal heel concreet van merken?
2: Ten eerste gaat de kleine zoekbalk weg. Dat wordt een veel groter venster. En de typische AI-functies die gaan duidelijker zijn. Je zou ook langere vragen kunnen gaan stellen en naast tekst ook spraakberichten, foto's of video's kunnen toevoegen.
0: Ja, dus je gaat het eigenlijk meer kunnen gebruiken zoals mensen vandaag de dag heel klassiek ChatGPT al gebruiken, hè?
2: Ja, inderdaad. Deels wel. Want Google heeft bij die update ook hun zogenaamde informatie-agents aangekondigd. Die kunnen voor jou 24/7 info monitoren. Stel nu, je bent op zoek naar een huis in de regio Antwerpen binnen een bepaalde prijsklasse. Dan kan je jouw Google automatisch updates laten geven voor jou als er iets verschijnt dat aan jouw eisen voldoet.
0: Oké, dat klinkt wel heel handig, die informatie-agents, zoals je het beschrijft. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, wil Google dat we gewoon langer gebruik maken van hun grief. Dat we langer op Google zitten eigenlijk. Hè? Dat klinkt fantastisch, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen daar even gelukkig mee is.
2: Nee, inderdaad, want voor heel wat bedrijven gaat het een bedreiging vormen. Nu gebruiken Google vooral heel klassiek om websites te zoeken en dan door te klikken. En dat gaat meer en meer verdwijnen. Dus voor bepaalde bedrijven, denk aan immo-websites, maar ook nieuwsmedia, is dat een bedreiging. Want als mensen meer binnen hun vertrouwde Google-omgeving blijven, dan bezoeken en gebruiken ze hun site natuurlijk veel minder.
0: Ah ja, ik begrijp het. Ja, tuurlijk. Ja, nog maar eens een voorbeeld van hoe snel onze wereld aan het veranderen is. Het is echt niet meer tegen te houden en niet meer bij te houden.
2: Nee, dat is het zeker. En ja, heel snel, want die vernieuwingen die komen er deze zomer zelfs al aan.
0: Oh, wauw.
2: Dus vanaf dan gaan we met die Google, nieuwe Google kunnen experimenteren. Ja, het is echt heel snel.
0: Ja, dus de zoekmachine zoals we die nu kennen, die gaat helemaal verdwijnen als ik jou zo hoor. En al heel snel tegen de zomer. Oké, goed, we gaan het in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd naar die ontwikkelingen. Dankjewel om ons alvast bij te praten, Bas.
2: Geen probleem. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Bye-bye. Dit is Alok en Jungle.

Ik zag een berichtje binnenkomen van luisteraar Catherine. Die moet nog een uur aanschuiven op de E34. En zo zijn er nog veel luisteraars. Dus ja, behoorlijk zware avondspits. Veel sterkte, ik ga zorgen voor goede muziek voor jou.

0: Dit is Top!
1: Wat betaal je voor een studentenkot per maand? Dat weet vrouwtje. Want het gaat erover in onze Top Headlines.
2: Goedenamiddag. De helft van de kotstudenten betaalt meer voor hun studentenkamer dan verwacht. Dat blijkt uit de Vlaamse Monitor Studentenhuisvesting. Je betaalt voor een kot gemiddeld €550 per maand. En studenten zien vaak dat de uiteindelijke kosten nog hoger oplopen tijdens het academiejaar. Zo'n 1 op de 5 studenten geeft ook aan dat ze betalingsmoeilijkheden hebben. De vraag naar studentenkoten blijft groot, maar toch haken meer studenten af door de hoge prijzen. 7 op de 10 studenten die niet op kot zitten, maar dat eigenlijk wel zouden willen, vindt het te duur. Israël heeft alle pro-Palestijnse activisten die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen het land uitgezet. Dat zegt de Israëlische buitenlandminister. Begin deze week onderschepte de Israëlische marine zo'n 40 boten van een hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij zouden nu op het vliegtuig naar Turkije gezet worden. En van daaruit kunnen ze dan terugreizen naar ons land. En sport. Thorgan Hazard verlaat voetbalclub Anderlecht na dit seizoen. Dat is nu officieel bevestigd. Hazard bereikte geen akkoord met de club over een verlenging van zijn contract. Hazard speelde 3 seizoenen bij Anderlecht. Hij zou nu een contract tekenen bij de Franse club Lens. En ook het contract van Yari Verscharen wordt niet verlengd bij Anderlecht. En in het tennis hebben Greet Minne en Sofia Kostoulas zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze verloren allebei hun laatste kwalificatiewedstrijd. Minne ging onderuit tegen een Egyptische, Kostoulas verloor van een Chinese. Zo tennissen nu maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden.
1: Lekker toch, dat gaat goed zijn voor onze body battery.
3: Zin in.
1: Ja, ik krijg daar veel energie van. Hè.
3: Is dat? Ja, dat is logisch. Ja, tuurlijk.
1: Lekker dat weer. Laat
3: vitamine
1: maar komen.
3: D, fantastisch. Sowieso. Ik heb 5 plekken waar je op dit moment meer dan een half uur tijd verliest. Is het geval op de Brusselse buitenring. Tussen Diegen Woluwelaan en Expo ben je 40 minuten kwijt. Is ook het geval tussen Sint-Jansberg en Groenendaal trouwens. Dan op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord een half uur extra. Op de E34 richting Antwerpen een half uur erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur in de plus.
1: Ja, nog even over de E34, dat is de wachttijd in theorie. Ik heb daarover een berichtje van Katrien binnengekregen. Ik zie hier op haar GPS-schermpje dat ze nog een uur moet aanschuiven op die E34.
3: Oei.
1: Het is al eventjes geleden, maar toch, ik geef het maar mee. Hè. Dus, ja.
3: Ik ben verkeerd geïnformeerd.
1: Mogelijk, maar hou daar dus rekening mee. Kijk, we gaan goede muziek kunnen starten. Hè.
3: Graag, absoluut.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Turn the Lights Off komt er zo meteen aan van Kato en John en nu Ilke Klein. Dit is Transmission voor de E34 en voor iedereen.
0: Top.

Morgen is het vrijdag en dan krijg je, zoals elke vrijdag, een nieuwe Tophit 40 met Bart-Jan. Op dit moment staat de Bausa helemaal bovenaan met dit liedje. Ik word daar zo gelukkig van. En zeker als de zon schijnt. Terecht op nummer 1, maar ik moet er wel bij vertellen dat er kapers op de kust zijn. Want vorige week heeft deze Another met Talk To You het al tot de tweede plek geschopt. Gaan ze een position switch doen deze week? Dat is de vraag, hè. Wordt de nummer 2 de nummer 1 en wordt de nummer 1 de nummer 2? We gaan morgen gewoon bij Bart-Jan zelf ontdekken, dus ik zou luisteren. Het wordt een prachtige dag en we gaan genieten van die muziek hier bij Top. Dit is Another.

vanavond wordt er gevoetbald. Daar kunnen we niet omheen. KV Mechelen, Brugge. En als Brugge wint, is het al zeker van de titel. Dan spelen ze kampioen. En als dat gebeurt, dan heb ik voor jou een speciale verrassing volgende week. Het heeft iets te maken met dit Brugge-lied.

House of House hoor je dan altijd als de aftrap wordt gegeven van Club. Ik mag nog niet vertellen wat we gaan doen volgende week, maar dus als ze al zeker zijn van de kampioenstitel na vandaag, dan ga ik het heel snel uit de doeken doen. Ik ben nog een beetje cryptisch, maar het wordt binnenkort helemaal duidelijk. Het heeft iets te maken met de House of House.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal, voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman, ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Dit is Top.
13: We make you move.
12: Dit is
14: Top. Zo'n lekkere zomerse

0: Dit is Plezant, het officiële WK-liedje van Shakira, Dai Dai.
1: Come on, blauw zwart! Come on, blauw zwart!
0: Hey, maar jongens, het is rustig.
2: Zometeen bij Bram.
0: Wat komt hier allemaal binnen via die inbox, via de topradio.be-app? Goed, ik wil nu zien binnenkomen. Ik wil spelen als jij wil kans maken op 3 filmtickets. Want zometeen gaan we het spelletje de 5 seconden regel opnieuw. Ik ga mijn zin gewoon even hernemen. Ik ga zo meteen het spel de 5 seconden regel opnieuw lanceren op top. Dat wilde ik dus zeggen. En als jij wil meespelen zo meteen, dan stuur je nu een bericht. Ik wil spelen.

0: Ja, ik weet het. Ik moet nog gaan lopen en ik ga dat doen de komende dagen als het mooi weer is. Kwestie van wat opgewarmd aan de start te staan van de Strong Viking Run. Dus dankjewel voor de reminder in de playlist Running Around.
1: Hoe gaat het eigenlijk met de treinen? Lukt het
2: niet? Goed is, hè? Ik zeg het.
0: Ik ben wel geteld ene keer gaan lopen.
1: Oei!
0: Volstaat dat om zo dat vanuit het niets 13 kilometer te doen?
1: Denk zonder niet, schaamte, maar vorig jaar heb je ook meegedaan. Hoeveel was dat toen?
0: Ja, toen was het maar 7.
1: Oei! Ik zou toch eens gaan joggen, mocht ik
0: van. Ja, dan ik zeg het. De komende dagen dus met mooie weer.
1: Ja, heel goed. Ja. Ondertussen 6 plekken waar je moet aanschuiven meer dan 20 minuten in het verlies. Vind je op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan een half uur erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 25 minuten erbij. Is ook het geval op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord 25 minuten extra. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen. Ook daar is het aanschuiven 20 minuten in de plus tussen Massenhoven en Borgerhout.
0: Wat ik dan wel doe, dat is zo'n kwartiertje 20 minuten in de fitness op de loopband. Maar dan schrik ik altijd hoe weinig kilometer dat is. Dat je dan afleidt, dat is... Ja, wat is dat? Een kilometer of 2, 3? Amper.
1: Allee!
0: Dus ja,
1: mooi!
0: Dat is
1: dan maal 6 eigenlijk.
0: Het is dat, ja. Oh, man.
1: Goed,
0: it's a sign, want kijk eens wat het volgende plaatje is in de playlist.
1: Ja, dame! Ja. We zitten nog eigenlijk op die stoel te doen.
0: I run. Ik ga hem zo meteen draaien.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
10: Voilà, een salade van vlees.
1: Oei, amai.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Met het mooie weer gaat deze alleen maar beter en beter klinken. Ik garandeer het jou, het is deze week onze top tune of the week. De liefste van Calvin Harris, Satisfied.
1: De 5 seconden regel.
0: Vandaag met Hassan uit Tongeren. Dag Hassan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ga jij vanavond voetbal kijken?
2: Jammer genoeg niet, want ik ben aan het werken dan.
0: Dus een Limburger die voor Brugge supportert of voor Mechelen supportert?
2: Nee, voor Club Brugge.
0: Echt?
2: Ja, al jaren dag.
0: Oké, dat is zeldzaam, denk ik, als Limburger, dat je voor club supportert of niet?
2: Eigenlijk oorspronkelijk ben ik geen Limburger. Ik ben mijn volk gaan volgen eigenlijk en in Limburg gaan wonen.
0: En dat verklaart wellicht, maar goed, kijk. Succes dan nog als je gaat werken vanavond. Maar misschien heb je wel een aantal bioscooptickets op zak. Dat zou toch mooi zijn. Want wij gaan het spelletje spelen, de 5 seconden regel.
2: Oké, in orde.
0: 5 seconden krijg je telkens van mij, moet je 3 dingen noemen uit een categorie. En per rijtje van 3 juiste antwoorden krijg je dan van mij een filmticket. Dat is duidelijk?
2: Ja, heel duidelijk.
0: Oké, geef dan maar een teken, dan gaan we eraan beginnen, hè.
2: Oké, in orde.
0: Dit is je eerste. Noem 3 Belgische rivieren.
2: De Nijl, de Lesse en de Maas.
0: Wat was die eerste?
2: De Nijl.
0: Nee! Dan zitten we niet in België, hè, vriend?
2: Nee.
0: Ja.
2: Anders kunnen we dat niet sterk te vaak doen.
0: Geen enkel probleem, er komen nog 2 kansen. Zet je klaar voor de volgende, want ik wil van jou 3 kruiden.

0: betrokken is of waar hij ergens voor tussen zit. Hey, tijd gaat nu in.
1: Zijn restaurant, Peridaiza en Anderlecht.
0: En weet je toevallig ook de naam van het restaurant?
1: Nee, nee, dat weet ik jammer genoeg niet.
0: Wat zegt de jury?
2: Goh ja, ik denk dat we dat wel gaan goedkeuren, toch?
3: De 5-seconden-regel.
0: Ja, en wat kan ik daar dan nog op zeggen? Die mannen hebben altijd het laatste woord, beste Hassan, dus kijk. En ik vind het zo zielig om jou alleen naar de bioscoop te sturen, dus we gaan er 2 tickets bij lappen, goed?
1: Ja, dankjewel, dat is heel fijn.
0: De naam van het restaurant, en dat ga je nu nooit meer vergeten, dat is Le Sanglier in Durbuy.
1: Ah ja, oké.
0: Had je dat gehoord?
1: Nee, nee, eigenlijk niet.
0: Maar je wist wel dat hij daar ergens een restaurant had. Goed, kijk, bij deze. Goedgekeurd en dan wens ik je veel plezier in de bioscoop. En succes met het werk vanavond, hè.
1: Oké, dankjewel. Bye.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
4: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.

Morgen rond deze tijd ga jij het weekend in met de Party Room XL. En op vrijdag heeft onze Wouter dan altijd het gezelschap van een bekende gast. Een bekende Vlaming, een BV. Ik heb verbod gekregen trouwens om te verklappen wie er morgen langskomt. Maar het gaat wel leuk worden, dat weet ik sowieso. Ik heb wel gezien dat het iemand is die diezelfde avond, dus morgenavond op vrijdagavond, nog een optreden heeft. Dus hij of zij moet nog optreden, die heeft nog een show. Voilà, daarmee heb ik al een tip gegeven. Ik weet niet of je het daarmee al weet. Kan je misschien al even nagaan. Maar ja, die persoon die wordt hier dus voor die show eerst nog verwacht in de studio van Top. Dan gaan we het lekker gezellig maken om samen met jou het weekend in te starten. Wie oh wie zou dat kunnen zijn? Ik mag het niet vertellen, maar misschien doe jij al eens een gokje. Ik ben benieuwd. It's

Is het Milk Inc? Komt Reggie of komt Linda morgen naar de party room? My lips are sealed. Je zal morgen moeten luisteren en dan ontdek je het vanzelf. Zometeen veel plezier met Wouter.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dit is Top!
4: Het is 6 uur. Goedenavond. Vrouwtjes erbij komen zitten met de top headlines. En meteen goed nieuws uit de Ronde van Italië.
5: Goedenavond. Ik begin met sport, want we hebben een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië. Alex Zegaard heeft de 12e rit gewonnen. Hij verraste iedereen met een late aanval op 3 kilometer van de finish. Onze andere landgenoot Toon Aert sprintte naar een knappe 2e plaats. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eladio. Hij heeft 30 seconden voorsprong op de Deen Vingegaard. Er zijn de voorbije lente al 56.000 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen in Vlaanderen. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van Mijn Tuinlab. Die lanceerde een actie om speciale vallen in de tuin te hangen, die de populatie van hoornaars moet inperken. Zo kan de Vlaamse overheid de verspreiding van de exoot in kaart brengen. Want volgend jaar zal de populatie waarschijnlijk nog verder stijgen. En de stoffelijke resten van Céline Kremer zijn uiteindelijk teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. De vrouw van 31 uit Luik verdween 3 jaar geleden in Tasmanië. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Wellicht ging ze van het pad af en verdwaalde ze. Haar lichaam werd toen niet teruggevonden. Pas begin dit jaar vond een wandelaar haar stoffelijk overschot. Vanavond en vannacht helder weer met minimaal tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het nog overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden.
4: Hopla, het kan niet op. Even kijken waar de files staan. De binnenring van Brussel verlies je 50 minuten tussen Expo en Dichem. Antwerpse ring tussen Antwerpen West en Burgerhout ook nog een half uur vertraging. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Legrellenlaan een half uur. Half uur ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Buitenring van Brussel tussen Dichem en Expo verlies je 25 minuten. En ook 25 minuten vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. 20 minuten sta je in de file op de E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever. En de 313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je daar ook 23 minuten. Een andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartier.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Daar is de zon en daar zijn de hits ook van de Party Room. Zometeen de weekend, Alan Brax, dat is ook een goeie. Maar starten met de Bausa, hier is Magnetic.
3: Top.

Vergeet de files. Voel de vibes. Welkom in de party room.

0: Deze klinkt dan als een summer vibe. Intro, Alan Brax en Fred Valken, goedenavond.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
0: The party room. Ja, ja. Temperatuur is aan het stijgen hoor, buiten.
2: Come on.
3: En de volumeknop ook.
4: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: En met Queen Bee, Harry Styles, Laura Tesoro. Ze passeren allemaal de dansvloer van de party room vanavond. En we vieren ook de zon. Ja, die is er en die begint alleen maar harder te stralen de komende dagen. Start van een zomerse periode. Cocktail in de hand en een tapatje erbij. En ik zorg voor de juiste vibes om er de perfecte donderdagavond van te maken.

Dans in de avondzon, dat een geweldige track, hè. Nieuwe van Paul Kalkbrenner. Samen met Norma Jean Martin. And Time to Dance. Straks nog nieuws over een diefstal bij Beyoncé, Queen Bee. Eerst deze classic. 92, Jam & Spoon. Ride in the Night.

0: Trans Classic Jam & Spoon. Er is een man in de gevangenis gevlogen omdat hij onuitgebrachte muziek van Beyoncé heeft gestolen.
1: Dit is top.
0: Hij heeft achteruit ingeslagen van Beyoncé's Jeep om aan de harde schijven te kunnen. Op die harde schijf stonden naast muziek ook setlijsten en plannen voor haar live shows. De dief ging daarnaast ook aan de haal met een laptop, Apple AirPods en peperdure designerkleding van Queen Bee. Eindresultaat, 2 jaar cel voor de man. Zal wel zijn. Zal hem leren. Zometeen toveren met Lady Gaga.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

drukken van de voor met Lady Gaga. Wat zou jij tevoorschijn toveren? Als je dat kon vanavond. Abracadabra. Harry Styles die treedt niet op in België, wel in Nederland, veel concerten daar. Maar er zijn klachten van zijn concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Er is namelijk een probleem met het podium. Het is te hoog. Ja. Mensen die staanplaatsen hadden, die zagen Harry niet zo goed. En ja, die tickets waren mega duur bij de start. Dat wil je wel zien natuurlijk. Daarom hebben ze nu beslist het podium aan te passen. Ze gaan het verlagen zeker, hè, zodat iedereen de hottest man in town kan zien. En zaterdag gaat hij daar weer optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En ik ken ook heel wat Belgen die afreizen naar Amsterdam om Harry Styles te zien trouwens. Concerten zijn ook niet uitverkocht. Hè. Die tickets waren ooit mega duur bij de start. Zitten nu eigenlijk in de soldenbak. Ben jij er al geweest naar Harry Styles, Johan Cruijff Arena of ga je nog gaan? Laat het even weten met een berichtje in de Top Radio BE-app. Waar anders?

0: Lost Frequencies en Melody. Ik hoorde net Abracadabra van Lady Gaga. Stelde een beetje een retorische vraag van wat zou jij tevoorschijn toveren. En Kato heeft daarop geantwoord. En Kato, je bent nu op de radio. Dat klinkt toch goed. Wat zou jij tevoorschijn toveren?
1: Een roze olifant.
0: Een roze olifant. Zo'n klein olifantje of echt het volledige dier in het roze dan?
1: Een kleintje.
0: Ah ja, misschien best, hè, want ben je er anders mee, hè, zo'n grote olifant in je tuin?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat kan ook miserie geven. Oké, dankjewel voor je antwoord, Kato. Wat ga je nog doen vanavond?
1: We zijn onderweg naar Anderlecht, voor Anderlecht te kijken.
0: Ja, oké. Okay. Maar je weet wel wie er vanavond kampioen kan spelen, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Durf je het zeggen?
1: Nee, ik wil het niet zeggen. Succes. Jij hebt niet over mijn lippen, jongen.
0: Ja, succes met de match.
1: Dank u wel.
0: Dag. Even kijken waar de files staan. En dat is de binnenring van Brussel tussen Expo en Diegem, verlies 50 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West 25 minuten. 20 minuten buitenring van Brussel van Wezenbeek op en tot Diegem. En op andere plaatsen in een vertraging dan is dat max een kwartier. Zometeen de nieuwe van Topic draaien samen met Becky G.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Oh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: heel veel excuses. En dan moet je ze aanvaarden, hè. Topic en Becky G.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: De kans is bestaande dat je nu onderweg bent naar Zomerbar. In elk geval de komende dagen gaan ze absoluut overuurtjes draaien met dat weer. Hè. Ja. Heb jij jouw favoriete Zomerbar al gekozen dit jaar? Het zegt van, amai, daar is plezant. Daar ga ik vele keren naartoe gaan als het mooie weer is. Wel, je kan je favoriete Zomerbar doorgeven via topradio.be of in onze app. En dat hoef je niet zomaar te doen. Nee, als je op de radio komt, als jouw nominatie de titel wint, dan zorgen wij voor een tractatie in je favoriete Zomerbar. Een win-win momentje, zeg ik. Ook dit is een winnaarskoppel.

0: Save Me Tonight.
1: Mag ik even je aandacht voor de volgende track?
0: Zo mooi vind ik, zo'n mooie intro. Maar ik moet even je aandacht hebben. Als je maar half, met een half oor luistert, dan gaat het niet binnenkomen zoals het moet binnenkomen. Dus laat even alles vallen waarmee je bezig bent. Vergeet alle stress aan je kop. Nou, gewoon even luisteren naar de radio en let op die intro. Let op die eerste woord. Nou, ik moet even stilmaken daarvoor. Dan gaat hij beter binnenkomen. Komt hij dan, hè? In 3, 2, 1...

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een lieve computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.

Lonely Together, en ik ben hier toch ook nog voor je. Een van de laatste tracks die Avicii uitbracht voor zijn dood met Rita Ora, dat was Lonely Together. Het gaat goed met Laura Tesoro. Afgelopen jaar had ze een beetje moeilijk om door te breken met haar muziek, maar het is nu veranderd sinds ze So You Think You Can Dance presenteert. Dat was te zien op VTM, maar die is eigenlijk een co-productie met Holland. Dus Laura Tesoro is ook in Nederland te zien. Dus ziet ze haar kans schoon om ook door te breken in Nederland. En het lijkt er ook een beetje op dat ze steeds een grotere rol krijgt bij VTM, Laura Tesoro. Dus wie weet wordt ze de leading lady van de televisie in Vlaanderen. En nou, het mag wel van mij. Ik ken ze niet persoonlijk, maar ze komt wel sempa over, vind ik. Wat vind jij ervan? Ben je fan van Laura Tesoro? Of toch niet? Alleen meningen kunnen verschillen. En als je mening daarover hebt en je wilt mij vertellen, kan dat altijd. Niet met een brief te sturen, maar een berichtje in de Topradio BE-app natuurlijk. Dit is ook een Nederlander. Maupie, ken je van Drugs from Amsterdam. From the left to the right. Hier is Neck.

Ik had niet gelogen, niet overdreven. Beste vibes van je donderdagavond. In de party room op top. En ze klinken beter met die zon, hè? Maupi en Nek. Toppers zijn ook fan van Laura Tesoro. Zie ik hier in de Topraden BE-app. Hilde stuurt mij Wouter. Ik heb haar al ontmoet. Ze is zeer vriendelijk en gewoon geen dikke nek. En dat is belangrijk, hè? Ook al ben je dan zo beroemd. We zijn allemaal mensen, toch? En Bjorn laat hier ook weten. Ze mag er wezen, Laura.

0: Ponte en Shampoo, Born to Love You.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Het is nu al plezant geweest en straks wordt het minstens even plezant. Misschien zelfs nog plezanter, want zometeen is er weer mijn goede copain Simon T. met de beste dance van je donderdagavond. Ideaal om dat te beluisteren bijvoorbeeld op het terras of als je het gras gaat afrijden. Dan neem je gewoon je Topradio BE app mee en dan mis je niets natuurlijk. En ook straks weer een guest DJ voor je. Allemaal hier op deze zender. Dit is nog de Swedish House Mafia, Wait So Long. Morgen ben ik er weer voor Party Room XL met terug van weg geweest. Zeg het mij, zeg het mij.

0: Voilà, ze. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
6: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
1: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Een ticket naar paradijs.
10: Elke maand.
9: Romantisch weekend in Parijs.
10: Elke maand.
9: Leren surfen op Hawaii.
10: Elke maand.
9: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
10: Elke maand.
9: Pizza's proeven in Milano.
10: Elke maand.
9: Taco's maken in Mexico.
11: Win for life.
12: Win for life.
11: Win tot 5000 euro. Elke maand.
12: Elke maand, elke maand, elke maand.
11: We leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
13: Dit is Top. Top Headlines.
14: Goedenavond. Er is opnieuw veel te doen rond de programmawet van de federale regering. De stemming van die programmawet, met daarin onder meer de centenindex, wordt mogelijk opnieuw uitgesteld. Verschillende oppositiepartijen stuurden het ontwerp naar de Kamercommissie Sociale Zaken. En die moet zich nu uitspreken over het alternatieve voorstel van de vakbonden en werkgevers. Daarin zouden de energieprijzen minder meetellen in de berekening van de index. Als de Kamercommissie het alternatieve voorstel goedkeurt, moet de Raad van State eerst nog advies geven. De eindstemming over de programmawet wordt dan opnieuw met minstens een week uitgesteld. In heel Vlaanderen hebben duizenden mensen het verkeer in hun straat geteld voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Daarbij tel je dus elke passerende voetganger, fietser, auto of vrachtwagen. Zo krijgen onderzoekers een beter beeld van hoe we ons verplaatsen en hoe duurzaam dat is. Want de Vlaamse regering wil dat tegen 2030 de helft van alle verplaatsingen op een duurzame manier gebeurt. Gemeentebesturen kunnen de info ook gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Sport, een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië. Alex Zegaard heeft de 12e rit gewonnen. Hij verraste iedereen met een late aanval op 3 kilometer van de finish. Onze andere landgenoot Toon Aert sprintte naar een knappe 2e plaats. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. En bij supporters van Club Brugge stijgt de spanning. Club Brugge kan vanavond al kampioen worden. Als het wint bij KV Mechelen of als het minstens even goed doet als achtervolger Union, is het zeker van een 20e landstitel. In het Jan Breydelstadion in Brugge worden tot 4000 fans verwacht, die de wedstrijd op grootscherm zullen volgen. Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden.
13: Dit is Top. Simon T.
15: Het is donderdag, party time. Tijd om het volume omhoog te draaien, want we gaan aan de slag vandaag met de beste dancemuziek van het moment.

Lucas en welkom bij Behind the Beat, programma waar we iedere donderdagavond samen aan de slag gaan met de beste dancemuziek van het moment. Zo hoor je hier komende uur nieuwe muziek, muziek dat nog niet uit is, een super leuke edit. Komende uur onder andere John Summit, David Guetta en de Chainsmokers. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Welkom op jouw feest op donderdagavond. Dit is Behind the Beat.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Bar-ta-ta-ta.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Ik heb gedroomd.
8: Over?
7: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
7: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
7: 20% korting op alles.
8: Serieus?
9: Oh, jij wist dat niet.
7: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
10: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Hello. Bij Action hebben we altijd extreem laag.

0: lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Mevrouw, de week van de korte keten. Vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

En het is tijd voor een klassieker. Je herkent de sample sowieso. Dit is How Does It Feel, maar dan een remake. Het is iets meer groovy, iets dieper, maar wel toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Beeld je maar even in dat je deze zomer op een festival staat. Het is ongeveer middernacht, een gezellig drankje erbij. Een goede vibe, vrienden. Ja, je hebt hem wel. Dit is How Does It Feel, maar dan de versie van Bulldogs. Enjoy!

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

En van een klassieker gaan we naar mijn persoonlijke favoriet van het moment. De groep heet The Bausa en ze hebben echt wel een hit te pakken. Magnetic is de naam daarvan en je hebt hem ongetwijfeld ooit al wel eens gehoord. En van een goede hit kun je geen genoeg krijgen. Daarom nu hier The Bausa met Magnetic live in de mix.

Clooney die heeft elk jaar toch wel één nummer waarvan je denkt, ja, dit is de sound van de zomer. Dat is dit jaar niet anders, want hij heeft een nummer uitgebracht waarvan de titel is Free Your Mind. My love is what you... De track op zich is goed, maar die vocal, ja, die sleurt je helemaal mee. Dus let er maar eens op. Die stem, van zodra dat die begint te zingen, ben je verkocht. Dit is Free Your Mind van Clooney. Enjoy!

0: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
1: Ja. Ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
1: Modu van.
5: Liquidator wint. Wiedermaal, ik kom in het de zak slimmer.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top.

van het ene nostalgische nummer gaan we gewoon door naar het andere. Dit was Whoops van Dimitri Vegas en Like Mike. En het volgende is Woo. Twee letters verschil en een totaal andere sound. Maar nog belangrijker, het is een nummer dat mij destijds aan het draaien heeft gezet. Ik krijg er persoonlijk pure nostalgische vibes van, maar ik ben ook wel eens benieuwd wat jij ervan vindt. Dit is de Brandon remix van Woo. Enjoy.

Hey, goed nieuws, want als je houdt van bouncy muziek, dan kan ik je alvast verklappen dat onze gast van zo dadelijk de bal niet mislaat. Delusion is zijn naam. Hij deed deze jaar mee aan de Top DJ Battle. Het was een van onze 6 halve finalisten. En hij is onderweg om hier zometeen het beste van zichzelf te geven. Zeker blijven luisteren dus. Zometeen hier live bij ons in de studio. Delusion.

0: The Beat.
1: Hey, goed nieuws voor jou, want onze expert in bouncy muziek die staat hier gewoon naast mij in de studio. Zijn naam is niemand minder dan DJ Dillusion. Hey, goedenavond, dag Dylan.
2: Dag Simon, wat een mooie woorden, expert zeg.
1: Ja, kijk, als er iemand is die dit seizoen langskomt die alles weet van het bouncy genre, dan ben jij toch.
2: Oké. De verwachtingen worden wel meteen hooggelegd dan, hè?
1: De lat ligt altijd hoog bij Behind the Beat.
2: Dat is waar.
1: Hoe gaat het met u, Dylan?
2: Goed, ik ben nog studerende. Ik heb begin deze week mijn thesis ingediend. Dus er is heel veel druk van mijn schouders momenteel. Waardoor dat ik nu ook wel terug kan focussen op muziek draaien en ook maken.
1: Oké, dat is heel spannend, zeer benieuwd. Daar gaan we het straks ongetwijfeld nog over hebben. Je zegt, mijn thesis die is binnen. Heb je dan nog ook examens op het einde van de maand?
2: Ik heb nog één examen.
1: Nog eentje?
2: Ja.
1: Eén laatste?
2: Volledig klaar. Afgesloten hoofdstuk daar.
1: En dan plannen voor volgend jaar dan?
2: Ja, werken hè.
1: Werken? Oeh, zo serieus.
2: Ja. Moet ooit een keer gebeuren uiteraard.
1: Dat is waar. Maar gecombineerd met muziek hopelijk.
2: Ja.
1: Oké, je gaat hier zo meteen voor ons live in de mix. Belangrijk en de vraag die iedereen zich stelt. Wat krijgen we te horen?
2: Wel, het is een combinatie van bounce met trancy techno-vibes, wat het ook wel heel toegankelijk maakt. In het begin gaat het eerst wat meer trancy zijn en naar het einde toe gaan we er wel een stevigere techno-kick, meer richting de hard bounce gaan eigenlijk.
1: Oké. Ja, zeer benieuwd. Zet je klaar achter je vertrouwde plek, de draaitafels. Zometeen Dillusion hier voor jou live in de mix.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedyreeks.
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
10: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
9: Dus we groeien.
10: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
9: Dan is dit jouw moment.
10: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: En het is DJ Delusion dat hier live in de mix hoort bij Top. Wauw, wat een set, Dylan. Merci.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging in eerste instantie.
0: Ja, sowieso, sowieso. Ik was al wel langer fan van jou. Je hebt hier afgelopen maanden ook meegedaan aan de Top DJ Battle.
1: Ja, klopt.
0: Neem ons eens terug, want jij was een van onze zes finalisten, halve finalisten. Hoe heb jij de Top DJ Battle beleefd?
1: Ja, ongelooflijk. Ik zat op het werk toen ik een telefoontje kreeg. En ja, ik was gewoon verbaasd, want er waren superveel inschrijvingen, als ik mij goed meen te herinneren. En dan ook gewoon de andere kandidaten waren echt van superhoog niveau. Dus was heel blij om van die top 6 deel uit te maken.
0: Oké, ja, je hebt spijtig genoeg de finale net niet gehaald. Je hebt wel de juryprijs gekregen. Wat deed dat met jou?
1: Ja, mooie erkenning uiteraard. Ja, jammer van de uitslag, maar dat hoort erbij. Het is Marie ook super hard gegund. Mee, de tegenstandster. Dus nee, ik was heel blij met de erkenning van de jury.
0: Ja, ik herinner mij ook nog goed dat jullie die dag hier toe kwamen. Zeiden we gisteren samen op een evenement dat ik zelf heb georganiseerd gedraaid.
1: Klopt, klopt. Ik organiseer in Leuven momenteel. Maar er zijn plannen om dat ook uit te breiden naar andere studentensteden. Om eigenlijk een boilerroom concept met dit genre van muziek, dus bounce en trance, naar de studenten toe te brengen. Omdat ik toch merkte, zeker in Leuven, dat het er ontbrak. En dat was heel goed meegevallen. Het was nog tot in de vroege uurtjes dat we beide nog aan het draaien waren. Dus ja, heel tof.
0: En komt er dit academiejaar nog een editie dan? Of zal het voor volgend academiejaar zijn?
1: Het zal eerder voor volgend academiejaar zijn, aangezien dat dit ook de laatste lesweek is. Okay. En ze mij gisteren weten te vertellen. Dus de examens staan voor de meeste studenten voor de deur. Dus het zal eerder voor september, oktober zijn.
0: Hebben ze u verteld omdat je zelf niet vaak in de les zit? Of?
1: Daar ga ik geen uitspraken over. Dat zijn jouw woorden, Simon.
0: Kijkgoed. Welke muziek zit er nog in de mix? Want je bent nog tot 9 uur voor ons live in de mix vandaag.
1: Ja, zoals je misschien hebt gehoord, zijn we al iets meer richting de hard bounce aan het gaan. Het blijft toegankelijk. Er staan nog wat leuke commerciële dingen erin. Ik heb ook een klein beetje afro voorzien. Wat goede klassiekers.
0: Okay.
1: Maar wel altijd met een bouncy, trancy tintje eraan.
0: Super, excited. Bring it on. Het is DJ Delusion dat hier live in de mix hoort bij Top. Nog tot 9 uur.

0: 100% party vibes op jouw donderdagavond hier met Delusion live in de mix. Dylan, wat een banger.
1: Ja, we zijn ondertussen al een versnellingske hoger geschakeld.
0: Ja, zeg dat wel, zeg dat wel. Je hebt daar juist Bad Bunny gespeeld. Was dat de Afro waarover je sprak?
1: Ja, ja, ja. Vind ik toch wel zeker dit jaar wel een klassieker. En dan zeker in dan zo een trancy, bouncy tintje. Hoort er wel zeker bij.
0: Oké. Wel, we hebben hier nog een dikke 5 minuten over. Wat zit er nog in de mix?
1: Wel, we gaan nog wat goeie Big Room Bounce spelen.
0: Oké.
1: Dus voor veel mensen misschien denken aan Tomorrowland, maar dan weer in het vernieuwende bouncy jasje gestoken.
0: Alright, alright.
1: We gaan wel richting de 150, 155 bpm.
0: Ik krijg ook enkele reacties binnen van mensen die jouw DJ-naam willen weten. Waar kunnen ze je online terugvinden? Soundcloud, Instagram, geef het maar mee. Schaamteloos reclame maken, het is nu de moment.
1: Wel, het is ook zelfs TikTok sinds kort.
0: Oh.
1: Dus het is Soundcloud inderdaad, Instagram, TikTok en daar is het delusion.dj.
0: Alright, op alle platformen delusion.dj.
1: Correct.
0: Place to be na deze set, want hij is nog 5 minuten voor jou live in de mix. DJ Delusion, merci om langs te komen, Dylan.
1: Ja, bedankt om mij uit te nodigen, Simon.
0: Met heel veel plezier. Langs. Altijd welkom en we zien elkaar snel weer.
1: Dat ga ik onthouden.
0: Top, heel goedjes hè.
1: Beste, merci.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Oh, zwaansnanny.
1: Jawel, er staan er niet meer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
2: Dakmeester.
1: Zwaansnanny, hé. Ook de volgende.

0: Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+. Top, we make you move.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.